0: dat Prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar. Dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
1: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel. Life is me.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar. Dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
1: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin in de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan, die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
1: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit de auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer een perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14 nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
2: Ik overneem deze verantwoording, denn ik möchte unser land voranbrengen. Deutschland is reformfähig.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
3: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.
1: Yeah.

0: nieuwe week, 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd Remco gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij en niemand deed hem dat ooit voor. En hij was dan ook heel blij.
3: Het was echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan.
2: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Ongeveer de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en in Brussel zit op kot. En een derde van de studenten die niet op kot zit, zou dat wel graag willen. De belangrijkste reden waarom studenten niet op kot kunnen, is de prijs. Gemiddeld 620 euro per maand in Vlaanderen. Voor veel studenten is dat gewoon te duur, dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
4: We zien dat er bijvoorbeeld steeds meer en meer echte luxe koten zijn. En dat is ook waarom dat wij vanuit de Vlaamse Vereniging van Studenten vragen om meer basiskamers te voorzien, om meer betaalbare kamers te zien. En ook om eventueel te kijken of dat het zelfs mogelijk zou zijn om een maximale quotenprijs in te voeren.
2: En dan naar het voetbal, want daar heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van de leiders Union A-Gent. Racing Genk staat 10e. Verder won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Het waren nog maar de eerste punten van Kortrijk dit seizoen. Vandaag krijgen we zon- en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar ook wel wat opklaren. Met meer zon dus, vooral in het oosten, bij zo'n 21 graden.

0: Hey, ik stel voor dat we in deze nieuwe werkweek even lekker in de bochten gaan hangen als nieuwe wereldkampioen Remco Evenepoel. Bonjour.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Ja, dreun er maar op los, zo op onze maandagkop. Dankjewel, Foo Fighters.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Ja, voor we de lijst overlopen, wel even meegeven dat we een nieuwe wereldkampioen in ons midden hebben. Want Remco Evenepoel, natuurlijk grote fan van Eva en Dries.
4: Uiteraard.
0: Die luistert vanochtend mee. Zijn er ook al studenten die toevallig aan hun academiejaar beginnen vandaag, die extra vroeg wakker zijn omdat ze geen kot kunnen betalen, bijvoorbeeld? Je mag ons sturen in de VRT Max-app. Ik ben zeker zeer aanwezig.
4: Want gisteren was jouw hoogdag.
0: Hey! Dat was het. Mijn officiële feestdag, mijn verjaardag, zou ik hem noemen. Mijn halfjaarlijkse verjaardag, Autoloze Zondag in Brussel. Het was fantastisch.
4: Wat vind jij er zo leuk aan?
0: Dat je in het midden van de straat mocht fietsen, met je twee handen in de lucht. En ik was altijd aan het roepen, de stad is van ons. De stad is van ons, met twee kleuters achter mij die hetzelfde deden. Dat was geweldig. Oké, dat is ook chaos in Brussel, maar heerlijke chaos. Je ziet mensen op een fiets waarvan je denkt, ik denk dat het voor de eerste keer is dat jij op een fiets zit. En ik vind het leuk.
4: Absoluut. Ik heb ook mij in de straten gewaand van Studio Brussel. Ik zei, nee, van Brussel gewoon. En ik zag daar ook bekende mensen rondlopen. Ik ben Kaat van Stralen tegengekomen. Huh? Die er zomaar even... Ja, dat is natuurlijk ook misschien haar motto. Zonder auto's en zo, kan wel geloven. En Timon Verbeek kwam ik ook gisteravond...
0: In Brussel?
4: In Brussel. Ik dacht, Timon Verbeek, jij moet toch in het programma Het is gelukt zitten op VRT1. Maar die was dus ook in Brussel. Ja, dat is niet live, dus blijkbaar. Ja.
0: Oké, we gaan even luisteren of Jos wel aanwezig is. Dag Jos.
5: Hallo, zeer aanwezig.
0: Zeer aanwezig, want er hing nog wel het een en ander van het weekend aan jouw schoenen vanochtend toen je toekwam. Dat was dus echt een maandagbeeld.
5: Ja, het was dus druivenfeesten bij ons in de druivenstreek.
4: Ik hoor het aan je mond dat er nog druiven in zitten.
5: En ik heb daar veel gefeest, op het gras enzovoort. En dus deze ochtend zag ik dat er echt zo'n pluk gras aan mijn zool hing. Dat zat in een chic, zo'n vuile chic.
0: Chic, zeg dat eens even in het Nederlands?
5: Een kauwgom.
0: Ah, okay.
4: En ben jij ook mensen tegengekomen daar in de Overijs op de druiven? Feesten?
5: Ja, ik was op de rommelmarkt en ik kwam daar Everett Shop tegen.
4: Oh, jij wint.
5: Ja, ook van de Cartier.
0: Ah, maar zalig. Zeg, en zijn er luisteraars die plakken als kauwgom aan de radio?
5: Ja, dat zijn Marilien uit Antwerpen. Die stuurt nog 3 dagen werken en dan een weekje Ibiza voor mij. Oh. Werner uit Poperingen die stuurt... Goedemorgen, diepe buiging voor onze Remco Evenepoel. En Daphne uit Zottegem die stuurt... Goedemorgen Eva en Dries, een nieuwe week. Let's go.
0: Oké, voor iedereen die er een wat woelige nacht heeft opzitten, dit is het nummer om uw zorgen te vergeten. I may cry through the night, I may cry through the night, I may cry through the night, but my joy comes in the morning. In the morning, dat is nu. We gaan naar de gospelzusjes luisteren die de gordijnen van de dag hier gaan openzetten. Oh. Ray met Absolutely en Amar.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max app.

0: als je dacht dat je dood ging vallen van al het plezier en pret en dansen in het weekend, hey, dan is dat toch een maandagochtend met een wekker. In jouw geval best vroeg. Dus bravo dat je er nu al uit bent. En goed ook, want daar heb je Stromae met Alors on danse nog meegekregen op je favoriete radiozender.
1: Wauw.
0: Jos, liefste administratief medewerker. Jij ziet wie er allemaal is ingeschakeld en tuned naar Studio Brussel.
2: Ja, er zijn veel aanwezigen. Dat zijn Kirby uit Olmen, Johanna uit Harelbeke, Manu uit Overpelt, Michiel uit Aflichem.
3: Wacht, is Michiel uit Aflichem ook al wakker?
2: Ja, crazy, hè? Ja,
0: en Kirby...
3: Hi, Kirby.
0: Ook even meegeven dat het 10 graden is, maar. En zelfs 7 bij een Erik uit Meissen. Dus doe iets aan als je naar buiten gaat.
2: Asif uit Kemzeek is ook wakker. Dries uit Hamond-Achel. Chris uit Haagd. Thierry uit Buggenhout. Cedric uit Bornem die zegt nog een weekje werken en dan eindelijk verlof. En Isa uit Enderleeuw hangt aan de lijn.
3: Goedemorgen, dag Isa.
4: Goedemorgen, Dries en Eva.
3: Oh, heel fijn dat je luistert naar Studio Brussel, nu al op dit vroege uur. Maar wat doet een normaal mens om 5:15 al?
4: Een normaal mens ligt nu nog te slapen, vermoed ik.
3: Maar jij bent niet normaal.
0: En dat vinden wij goed.
4: Bah, een beetje zot dat normaal misschien.
3: Maar dat is fantastisch, wat doe je zo vroeg?
4: Oh, ik ben heel vroeg opgestaan omdat ik een beetje mediteer. En straks, zo dadelijk ga ik een toertje joggen en daarna ga ik het werk aanvangen.
3: En je hebt dezelfde job, lees ik hier in de app van VRT Max, als onze administratief medewerker, Jos.
4: Ja, voilà. Ik doe een beetje administratie, maar vooral van hybride. Ik werk van thuis uit.
0: Ah ja. Heb je misschien nog wat tips voor onze Jos?
4: Goh, tips. Doe zoveel mogelijk in de ochtend en dan ben je in de namiddag een beetje chill, vind ik persoonlijk.
2: Oké, dat lukt.
4: Je werk spreiden.
2: Ja, dat moet lukken.
0: Ja, net als jij, Isa uit Denderleeuw, is Jos een pieker tussen 6 en 9. Dus dat komt goed. Groeten nog van de collega's. En goed,

0: Loser. Perfecte maandagochtendlied. Tame Impala. Het is 6:20. En wat we hier nog niet gezegd hebben in deze show, is dat het 21 september is vandaag. En dat dus de herfst start.
1: Ah ja.
0: Dan hebben we onszelf beloofd, we maken geen radio op de dag dat de herfst begint zonder dit nummer te draaien. Dat is voor zometeen.
1: Al de liefde. Ah, ja.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: in op de stem van het weekend, van het feestweekend. Hopelijk Strawberry van Eco Idiots.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Oké, begin van een nieuwe werkweek. Als je naar je agenda kijkt en denkt van... Oh, puree, hier gaan we weer met een nieuwe week. Weet dat het sowieso een makkelijkere week zal zijn voor jou... dan voor de Vlaamse regering. Ah. Want die moeten zomaar op een week 2 miljard euro zoeken. Ja, liever zij dan ik, sowieso. Vandaag begint de Stip-It-actie. Dat is wel een goeie voor als je je kinderen straks naar school stuurt. Goed moment om eens over pesten te praten. En dat ze het zeker ook niet mogen doen. Dat is de actie van Ketnet. Je moet 4 stippen op je hand zetten om duidelijk te maken dat pesten niet oké is.
2: Ja, ik ben gisteren ook nog gepest geweest. Allee, gepest is eigenlijk nog veel erger. Ik ben gay-bashed geweest op straat. Dat was niet fijn. Ik had zo'n heel leuk weekend op de Brusselse straten. Want Autoloze Zondag was super fijn. En plots, wij wandelen naar huis. Allee, mijn vriend en ik. En zo 10 meter van onze deur is er een meisje. Maar een jong meisje ook nog. Hè, dat dan ineens zo... zo van die... kotsgeluiden begint te maken naar ons toe. Echt heel duidelijk van, ja, wij appreciëren niet, want we waren een groepje meisjes, hoe jullie daar lopen, hand in hand. En dat was wel triestig, moet ik zeggen.
0: En heb je iets gedaan?
2: Ik heb fuck you gezegd en ik kwam er heel debiel uit en zo, oh, fuck you, hè. Maar ik wist niet wat ik moest doen. Het was ook zo 10 meter voor ons huis en we hadden zo'n mooi weekend. En ik dacht, oh, Brussel, I love you, I love you. Ja. De mooiste stad van de wereld. Ja. En ik, ah, maar dat is dan toch wel heel jammer. Maar bon, daarvoor gaan we misschien gewoon extra stappen zetten. Mike?
0: Ja. Wacht, hè, ik ga er even... Ik heb
2: de... Oh, jij gaat ook zetten. Ja, dat is
0: ik zet hier 4 stippen.
2: Dat is fijn, dat is fijn.
0: Voor u.
2: En voor alle mensen.
0: Oh, dat is een zuur verhaal om de maandag mee te beginnen.
2: Dat is zo.
0: 4
2: is zo.
0: Dikke stippen.
2: Dankjewel.
0: Voor Dries tegen de pesters. Zeker weten.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
3: Studio Brussel.
0: En dus omdat de herfst vandaag begint, we gaan er nog niet te veel van merken, want blijkbaar nog een Indian summer deze week. Maar toch, the leaves will be brown.

0: Twee zorgen, de herfst gaat even lekker klinken als de zomer hier bij Studio Brussel. De mama's en de papa's, het is 6:30. En Yannick, heerlijk, die Remco Evenepoel heeft wieler geschiedenis geschreven.
1: Ja, in Canada werd Evenepoel gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat eigenlijk ooit al voor. De Italiaan Filippo Ganna werd 2e op 57 seconden van Evenepoel. En de Fransman Paul Sijksas was 3e op 1:13. En ongeveer de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1/3 van de studenten die niet op kot zit, zou dat wel heel graag willen. Maar de belangrijkste reden waarom studenten niet op kot kunnen, is gewoon de prijs. Gemiddeld betaal je in Vlaanderen voor een kot €620 per maand. En voor veel studenten is dat te duur. In totaal zijn er in Vlaanderen en Brussel zo'n 325.000 studenten. En het weer. Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen rond 19 graden.
2: Studio Brussel. Eva en Dries.
3: Eva en Dries.
2: Studio Brussel.
0: Oeh, dit is mijn liedje. Audrey Hubbard, Sue Me, echt perfect om mij wakker te worden, voor mij toch. En best straf, wij hebben een familielid van deze Audrey Hubbard, hebben wij hotshot gemaakt.
4: En welk familielid? Wie?
0: Ja, dat gaan we straks allemaal vertellen.
4: Allee,
0: dat wordt laat. Nu Sue Me.

0: Run for cover voor die maandagochtend 20 voor 7. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Het wordt hier stilaan een traditie dat wij opstaan met een Bert. Een Bert uit Hulshout. Je kent hem
0: wel. Kort moeten we Eva, Dries en Bert.
2: Eigenlijk moet onze show vanaf nu Eva, Dries en Bert heten. Of toch voor de 14e keer moet hij zo heten. Want hij speelt voor de 14e keer mee met Sneller dan de zang. Vorige week kregen we wel een berichtje na zijn deelname van kwaad tongen, mogen we zeggen. En die kwaad tong heet Patrick.
0: Uit Locristi dan nog.
3: Goedemorgen, Eva en Dries. Patrick uit Locristi hier. Volgens mij gebruikt Bert Shazam.
2: Ja. Shazam?
0: Dat is echt wel een statement daar. Hè?
2: Ja, dat is ongelooflijk.
0: We hebben het hem al laten zweren op de radio. Hè? Bert heeft gezworen dat hij geen Shazam gebruikt.
2: Ja, Shazam is trouwens die app waar je zo nummers heel snel kan herkennen op je gsm.
0: Ja, dat is de dooddoener voor elk radiospel, ja, ja, ja. Shazam. Wat we nu gaan doen, is dat we zelf hier in de studio mee gaan shazammen. Ja. En dus we gaan kunnen zien of dat een Bert... hij gaat sneller antwoorden dan Shazam. En dan zijn we voor eens en voor altijd duidelijk dat hij geen Shazam gebruikt. Dus blijf hier.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren aan mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

0: Finn van Stone. If you wanna, 7:15. Bonjour à tous et à toutes.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We spelen met een Bert uit Hulsthout. Jos hangt hem klaar.
3: Hemd klaar.
2: Fijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Dries, Eva.
2: Hopelijk is jouw stem iets meer opgewarmd dan onze administratieve medewerker. Want daar zat nog een kraakje in. Beste Bert, ben je klaar voor je 14e deelname?
4: Altijd klaar, Dries. We wachten af en we zien wel wat er komt.
0: Oké, jij bent op de hoogte van de meting.
4: Dat heb ik net nog meegepikt, ja, want ik ben maar net vertrokken vandaag. Ik had het geluk om ietsje later te kunnen vertrekken.
0: Ah wel, want Alessio stuurt het hier net ook nog in de VRT Max-app. Volgens mij is Bert gemiddeld sneller dan Shazam. Ik ben zeer benieuwd naar die officiële meting die we dus nu gaan uitvoeren. We zitten hier klaar met onze Shazam open op onze telefoon. En we gaan nu kijken of je zeker niet aan het cheaten bent, Bert uit Hulsthout. Want daar word je door achterdochtige luisteraars nogmaals van beschuldigd. We gaan dat hier, dat gerucht, de wereld uithelpen. Je moet de intro herkennen voor de zang begint. 19 seconden krijg je. Ben jij opnieuw, beste Bert, sneller dan de zang en sneller dan de Shazam? Hier ga je!
4: Oh my, do you remember Earth in the Fire?
0: Oh my god!
2: Ja!
0: Ja, Shazam heeft hem nog altijd... Ja,
4: September, August.
2: Ja. Oh, Leon.
0: Maar dat jij zo snel op Earth, Wind & Fire kunt komen. Want ik zei nog net tegen Dries, ik herken dat muziek.
2: Uit het huis.
0: Ja, op mijn sterfbed zou ik het lied
2: herkennen. Tuurlijk.
0: Maar ik zou niet om 7:15 op Earth, Wind & Fire kunnen komen. En daarom ben jij de enige Bert uit Hulsthout die sneller blijft dan de zang. En sneller zal zijn dan Shazam.
2: Ja.
0: Voilà, goed gedaan. En tot morgen.

0: een goede boomchak om jouw werkweek mee in te zetten. Do I Wanna Know van Arctic Monkeys. Het is 10 graden, Ocharme. Het is maandagochtend. We hebben iets nodig, toch? Oké, de wekker die straks 3000 euro aan maaltijdboxen waard is, is al een begin. Maar Dries, misschien heb jij nog iets.
1: Ja, ik maak een weekendlied over alles wat er is gebeurd tijdens het weekend. Een soort overzicht van de actualiteit. En Remco Evenepoel heeft iets spectaculair gedaan. Ik zal zo meteen zeggen wat, over 10 minuten. En ik zoek nog een woord dat rijmt op Remco.
0: Misschien moeten we het aan Johan Museeuw vragen?
1: Ja, Remco. Nee, als je dus iets weet wat rijmt op Remco, stuur het maar via VRT Max.
0: En Blanco? Dan kan ik...
1: Blanco? Of... Ja. Niet go-go. Vind ik... Remco go-go vind ik...
0: Dat rijdt niet, hè?
1: Nee, nee, nee.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
1: wauw!
0: Van Vibra.
2: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
1: Ja, ja.
2: En zaterdag scouts weekend.
3: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. Anderhalve liter fles voor maar €2,99. Dat is
2: wauw!
0: Van Vibra.
4: Knaldi.
5: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel, sterk werk.
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: De Koning.
14: De slimme kijk op ramen.
15: Slim? Was daar nu slim aan?
14: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
15: Huh?
14: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
15: Hmm.
14: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
15: Dat is inderdaad slim.
14: Ja?
15: Laat nog eens horen.
13: De Koning.
14: De slimme kijk op ramen.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedemorgen, 7 uur stipt.
19: VRT Nieuws.
18: Janneke Aerts.
20: Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld. In Canada heeft Evenepoel gisteravond voor de vierde keer al op rij het wereldkampioenschap tijdrijden gewonnen. Niemand deed hem dat ooit al voor. Hij vond zelf dat het wellicht ook zijn beste tijdrit ooit was.
21: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten, maar ik denk wel dat het puur globaal gezien technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
20: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden van Evenepoel. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut en 13 seconden. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak bij vrouwen is. En daarom pleit de Liga voor een volledig hartonderzoek bij vrouwen rond hun 50ste. De organisatie lanceert ook een campagne, het Vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van bekende Vlamingen en influencers op socials. Ongeveer de helft van de studenten in Vlaanderen en Brussel woont op een kot. Maar een derde van de studenten die niet op kot zitten, zou dat wel willen. De belangrijkste reden is de hoge prijs. Een kot nu gemiddeld zo'n €620 per maand. Voor veel studenten is dat gewoon te duur. En wie niet op kot kan, ondervindt er ook wel de gevolgen van. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
22: Zo zijn er sommige studenten die daardoor hun studiekeuze gaan aanpassen. Dat ze dan bijvoorbeeld ergens anders gaan studeren dat dichter bij huis is. Maar je hebt ook studenten die zonder kot bijvoorbeeld geen rustige plaats hebben om te kunnen studeren. En dat heeft dan effect op hun leerprestaties en hun examenresultaten. En tenslotte heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor het sociaal leven van studenten.
20: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. En dat met zo'n 38%. De Christendemocratische Partij van CDU van de bondskanselier Merz behaalt zo 4,9%. 5%, dat is historisch laag. Ze halen de kiesdrempel niet meer en dat wil dus zeggen dat ze ook voor die deelstaat geen mensen meer hebben in het parlement. In Berlijn is dan weer het extreem linkse Die Linke dan weer de grootste partij geworden met 26%. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Geen enkele tegendoelpunten voor Club Brugge dit seizoen al en daar is speler Brendan Mechelen trots op.
1: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Ik denk, ja, als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. We hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord, dus iedereen is tevreden.
20: In de stand staat Club Brugge nu derde op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat meer opklaren. Meer zon ook, vooral in het oosten, bij zo'n 21 graden.
3: De Koning, de slimme kijk op ramen.
4: Goedemorgen daar, de files kunnen pieken, hè, op maandagochtend.
17: Dat is altijd zo, hè, maar het is eerst opletten op de E40 naar de kust. Bij Merelbeke aan de oprit ligt er een obstakel op de linker rijstrook, zegt de politie. Verder naar Antwerpen, vooral al druk vanuit de Kempen, met vertragingen van 40 minuten toch al vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven, dus dat is op de E34 en de E313. En dan verder naar Brussel, voorlopig weinig aan de hand. Ik zie files op de gebruikelijke plaatsen van zo'n 10 tot 15 minuten. Wel opletten, kom je aan de vanuit Bergen op de E19. Dan staat daar een klein half uur file bij Nijvel. Komt door een ongeval. En tot slot op de E25 Luik-Luxemburg is in Luik de Quinte-tunnel afgesloten. Beide richtingen. En dat komt door werkzaamheden. Dus hou rekening met files daar.
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Evenepoel in de bloemetjes.
1: Heeft Rempo Evenepoel ST door het ijs gezakt? Nee.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.
3: Take out the slow!

0: Break My Soul. Goedemorgen, Beyoncé.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
0: Ik bedoel, goedemorgen jij, en dat was Beyoncé. Voor als je dacht, wauw, mijn out-of-bed look is zeer geslaagd als ik al Beyoncé genoemd word. Nee, dat is niet zo. Hey, tof dat je er al bij bent, want ze spelen straks de wekker die nog steeds niet geraden is voor 3000 euro aan eten ondertussen al. We hebben ook een nieuwe hotshot die van Nieuw-Zeeland over Singapore tot de USA in de top 10 staat wereldwijd. Dat is voor straks. Nu maken we ons klaar voor jouw weekendlied.
3: Ja.
0: Want het is maandagochtend. Jij hebt daar hulp bij nodig. Je hebt ook hulp gevraagd aan de luisteraar. Een woord waar je niet echt op kon rijmen.
3: Ja, Remco. Ik heb iets geschreven over Remco, maar ik kon niet rijmen op Remco. Dus mensen hebben heel veel suggesties gestuurd. Jos, wat komt er allemaal binnen?
4: David uit Menen zegt Remco Choco.
3: Ja.
4: Bjorn uit Oudenaarde zegt Remco Velcro.
3: Oei.
4: En Ingrid uit Holsbeek zegt risico.
3: Oké, Ingrid en co, don't quit your day jobs, want niet zo'n goede input. Maar ik heb misschien wel iets in mijn achterhoofd. Het komt denk ik wel in orde. Mag ik beginnen aan mijn weekendlied?
0: Ja, ja, maar je moest al bezig zijn.
3: Voor wie geen krant kon openslaan, heb ik weer eens mijn best gedaan. Het interesseert je mogelijk geen zier. Maar het weekendlied van Dries is hier. Ruben van Gucht in de Verraders was niet zeker van zijn rol. Hij vroeg aan de productie, ben ik nu de mol?

0: Donald Trump kan in de White House zeggen wat hij wil. Of het fake news is of echt, dat maakt ook geen verschil. Hij pakt de toegangsbadges af van journalisten. Of dat dan weer legaal is, kan je echt betwisten. Heb je dat gehoord, Eva?
1: Ja, goed.
0: Mogen niet meer binnen. Nog eentje. Het weekend staat in teken van die ubergrote held.
1: Rempo!
0: Gisteren in Canada op de asfalt snelt. Voor een vierde keer de titel voor onze Remco.
1: Ben ik wel heel benieuwd wat je gekozen hebt.
0: Nu moet dat passen, hè. We wisten het, dit wordt een...
2: tijdrit van hoog niveau.
0: Oh!
3: Stem voor jouw favorieten
4: bij Studio Brussel op VRT Max.
5: Hi, this is Fontaine's DC, and you're listening to Studio Brussels.

从前。

0: Wow. 7:20 bijna. Een hele goede morgen. Amelie Aalbrecht is niet de wekker. Dat was jullie laatste gok vrijdag. Speel jij terug mee? Om 7:30 is mijn vraag aan jou. Straks ook. Ah, mijn lievelingspiano. Na de jouwe, Dries. Oh. Summer!
1: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: My Body Isn't Ready. Voor zometeen, de spelregels van de wekker zijn niet voor interpretatie vatbaar.
1: Het ding is gewoon dat ik het spelkaart gespeeld heb, maar wel nog altijd binnen de regels, of op zijn minst binnen de openingen die de regels laten.

0: Reken na de wekker, want straks ga je één naam moeten zeggen. Tegen ons en mogelijk €3000 aan eten winnen.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Maar ik ga er niet te veel mee praten, want bijna 7:30.
3: Ik denk dat spreken nu zilver is, maar zwijgen is goud. En goud hebben we nodig, heel veel.
0: Ja, graag.
4: Voor alle mensen die willen meespelen, goedemorgen allemaal. Je bent heel welkom in het wekkerspel. Als je nu via VRT Max wekker stuurt en daarna je telefoonnummer. Doe maar, tot zo.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: En maak kans op €3000 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Goedemorgen Jannik, een trotse ochtend aan Belgische ontbijttafels, want Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld.
5: Ja, in Canada heeft Evenepoel gisteravond voor de vierde keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden gewonnen. En niemand deed hem dat trouwens ooit voor. Hij evenaart zo het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. De Italiaan Filippo Ganna die werd gisteren tweede op 57 seconden van Evenepoel. En de Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut en 13 seconden. En hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. En toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. En daarom pleit de Liga voor een volledig hartonderzoek bij vrouwen rond hun 50ste. En de organisatie lanceert ook nu een nieuwe campagne. En het weer vandaag, zon en wolken die elkaar afwisselen en temperaturen rond 19 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, zo €3000 aan eten winnen. Zo bij de start van het nieuwe schooljaar en academiejaar vandaag. Ook voor alle studenten die hun quote niet kunnen betalen. Ja, let's go, hè, €3000. Het is niet Gloria Monserré, de stem die jullie zoeken. Jamie Lee Six mag je ook schrappen. Birgit Aardgeers is het ook niet. Pommelien Thijs en ook niet Amelie Albrecht.
4: De spanning is te snijden. Dat zeggen ze dan altijd op zo'n momenten als deze. Want de computer kiest nu iemand uit. Aha, daar hoor je hem al. Dus als je een telefoon krijgt van ons, neem maar lekker op. Want wij zijn het. Hallo. Hey.
6: Hey. Hallo.
4: Hallo, goeiedag.
6: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met wie?
6: Met Louis.
4: Dag Louis, goedemorgen. Je spreekt met Eva en Dries. Alleen jij mag raden wie vandaag de wekker is. En die wekker die klinkt nog steeds na 6 dagen zo.

0: Wie is dat? Louis, wie is de wekker?
1: Ik ben niet 100% zeker, maar ik denk Jennifer Heijlen.
2: Actrice Jennifer Heijlen, niet 100% zeker. We gaan kijken.
0: Ik ga het met de woorden zeggen van Ed Sheeran.
3: I'm so sorry.
0: Het is niet juist, Louis.
2: Hé, hey, ik vind het wel... Plots had ik een momentje van herkenning. Dries, ik denk dat wij de vrouw in kwestie goed kennen.
0: Wij denken altijd dat we het weten, maar wij weten van niets.
4: Weet jij wel wie de wekker is?
5: Luister morgenochtend om 7:30.
4: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
5: En maak kans op €3.500 aan maaltijdboxen van Foodpack.
4: Studio Brussel.
2: Jawel, we hebben vorige week nog gesproken.
0: De BV bedoel je?
2: Ja. Toen met de item over... Weet toch nog?

0: De Kevin uit Hasselt is hier aan het trash-talken in de VRT Max-app. Daar heb je mij altijd mee. Over de wekker zegt hij, allee mannetjes, dat is nu toch duidelijk. Ja, dan denk ik, Kevin uit Hasselt komt dan op. Hé,
1: hey, Kevin, palettenkop. Maak dat je morgen binnen zit bij de wekker, ja.
2: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: een... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.

0: Route. Richting een nieuwe werkweek, nieuwe maandag. 7:45. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
0: Het WK wielrennen is dit weekend begonnen in Canada. Gisteren stond meteen de tijdrit op de planning. En Remco Evenepoel heeft daar voor het vierde jaar

0: met veel uitroeptekens. Wij overdrijven, Dries, hier en daar al eens.
1: Ja, af en toe.
0: Wel,
1: dat mag. Dat mag.
0: Sport in deze show. Maar volgens Maarten van Gramberen, onze collega, is het in deze terecht dat we de prestatie van Remco historisch noemen.
2: Ja, wat Evenepoel heeft gedaan is echt geweldig straf. We gebruiken veel te snel de term historisch, maar dat was het wel. 4 keer op rij wereldkampioen tijdrijden, nog nooit gebeurd. Zijn 7e WK-medaille al, pakte zijn eerste toen hij 19 was, zilver. En daarnaast is hij ook nog Olympisch kampioen tijdrijden, weten we nog van Parijs. Meervoudig Belgisch kampioen, meervoudig Europees kampioen. En hij heeft al een pak tijdrit gewonnen in elke grote ronde. We reden erachter nog afgelopen zomer in de Tour. En die kop beweegt niet van Evenepoel. Die rug beweegt niet, daar kan je een plateau bier op zetten. Die gaat er niet afvallen. Alleen die benen, tak, tak, tak. Fenomenaal.
0: Ja, en hij maakt het plots nog meer Belgisch dan die overwinning al was. Een plateau bier op de rug van Remco Evenepoel tijdens een volgende tijdrit voor zijn 5e keer zou fantastisch zijn. We hadden allemaal gehoopt natuurlijk op Remco die goud haalde, maar er zat ook een verrassing tussen gisteren.
2: Paul Seixas, de Fransman, ook nog maar 19, pakte brons. Maar dat is eigenlijk een springkaan als je hem ziet. Dat is een geweldige klimmer en hij deed het nu ook geweldig goed in een vlakke tijdrit, normaal voor de krachtpassers. En als je hem ziet, echt zo graadmager. Heel goed gedaan van Seixas, die was al 4e in de Tour, nog maar 19, maar hij wordt zondag op het WK op de weg misschien wel de grootste concurrent voor Evenepoel, want dat wil Evenepoel natuurlijk ook doen, daar winnen en zo de dubbel pakken, tijdrit en wegrit op hetzelfde WK, want dat is ook nog nooit gebeurd en hij zei ons ook aan de streep gisteren, dit was mijn beste tijdrit ooit, dus dat is veelbelovend.
1: Ik heb niet zo goed geluisterd, ik heb enkel gehoord Seixas, heet die Seixas? Die...
0: Ja, het is Frans voor Van den Neuker.
1: Ah.
0: Voor Van Tietegem.
1: Allee, joh.
0: Ja, maar dus die Paul Seixas. Grote concurrentie voor Remco volgende week bij de wegrit. Maar Remco blijft wel topfavoriet, zegt Maarten van Gramberen.
2: Ja, je hebt natuurlijk Evenepoel zondag, maar de concurrentie is wel echt groot. Hij is de topfavoriet, krijgt 5 sterren achter zijn naam als enige. We hebben natuurlijk ook Del Toro en die Seixas. Die waren beter dan Evenepoel vorige week op de Grote Prijs Montreal op een vergelijkbaar parcours als het parcours van de wegrit. Die moet je in de gaten houden. En natuurlijk ook Wout van Aert, hè, met een geweldige conditie uit de Ronde van Spanje gekomen. En die komt pas dinsdag aan hier in Canada. En zeker ook niet vergeten Mathieu van der Poel. Want die is gisteren gaan aanvallen in Luxemburg, de slotrit. En die reed 175 kilometer in de aanval. Bijna nog nooit is er iemand zo lang alleen in de aanval gereden. Hij dus wel. Dus hij is in topconditie als hij daarvan herstelt. Dus we gaan de spannendste wegrit ooit krijgen op een WK, denk ik.
0: Amai, nu al zoveel zin in die wegrit. Word nu nog eens wakker met die heerlijke zegentocht van onze Remco. En beeld u gewoon een plateau bier in op zijn rugske. Remco, maar zo goed gedaan.
3: Remco Evenepoel schrijft geschiedenis in Canada. Wordt voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. De viervoudige wereldkampioen, Remco Evenepoel. Montreal kent de eerste wielergod.

Mai, mai, mai. Is dat nu weer al maandag en is dat nu weer al de start van een nieuw seizoen? Jazeker, de herfst begint. Jullie triestige herfstbladeren daar. Leuk dat ik mijn teams. Goedemorgen.

0: The Thieves. Graag live piano, dankjewel Dries. Niet alleen voor de jarigen, maar ook voor de inhuldiging van een nieuw seizoen zijnde de herfst op deze 21ste september. Maar wie is er samenjarig met de herfst? Joske.
1: Veel mensen. De vrouw van Niels uit Rumst. Niels laat weten dat ze jarig is. Willem uit Mels is ook jarig. Die zijn lichaam lijkt 23, maar hij wordt in werkelijkheid 43.
2: Oh.
1: Bram uit Oostende, die wordt 18 vandaag en die begint ook aan zijn academiejaar aan de UGent.
0: Zalig.
1: Kato uit Beelze viert haar 33ste verjaardag vandaag. Bart uit Gerardsbergen wil zijn vrouw Veerle een heel gelukkige verjaardag wensen. En hij schrijft erbij dat hij hoopt dat de kater meevalt vandaag.
0: Amai, maar iedereen is zo wild.
1: Ja, en dan is er ook nog Maries uit Aalter minder wild, want die viert zijn tweede verjaardag vandaag.
0: Jij weet niet hoe hard dat hij net zijn bumper heeft volgeschoten. Hè? Dat weet jij niet. Hè? De jarige van vandaag, je hebt iemand gekozen eigenlijk iemand, al, Dries. Vandaag.
2: Ja, goh, ik heb iemand geselecteerd, want ik las in haar infofiche, het is een Joke uit Brugge, dat ze heel lief is, gaat naar concerten heel graag, naar musea, maar soms ontploft ze, schrijft ze erbij.
0: En wanneer dan?
2: Dat weten we dus niet, dus ik hoop dat ze zelfs op de radio niet zal ontploffen.
0: Dat is toch niet als iemand iets denigrerends of beledigends over haar zou durven
2: zingen?
0: Dat zou
2: ik nooit durven doen. Dus als ik dat ooit zou doen...
0: Of zelfs nog maar aan zou denken van...
2: Ja,
0: als
2: je zelfs denken, dan... Ja, ik weet niet wat dan de gevolgen zijn van deze actie, maar...
0: Ja, ik denk dat iedereen die luistert nu wel wil dat jij probeert om Veerle zo meteen te laten ontploffen live op de radio, toch?
2: Ja, we gaan het zien.
3: Vanavond op VRT1...
4: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
3: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
5: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be. Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel. Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Hazel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
10: Combio. Zou dat iets voor mij zijn? Moet ik dan alles plannen? Is er wel altijd een auto vrij? En wat kost dat eigenlijk?
11: Doe de test op cambio.be en ontdek het in 1 minuut. Cambio autodelen. Je twijfelt tot je instapt.
3: Studio Brussel.
0: 8 uur, hallo allemaal.
12: VRT Nieuws.
0: Janne Kaart.
13: Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld.
14: Het was echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan.
13: In Canada heeft Remco Evenepoel gisteravond dus voor de 4e keer op rij het wereldkampioen tijdrijden gewonnen. En niemand deed hem dat ooit al voor. In Schepdaal in Vlaams-Brabant, waar Remco woont, zijn ze trots.
15: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig hè. Het is een topredder hè.
16: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
17: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit, maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier, hè, dat we een wereldkampioen hebben.
13: De helft van zowat de 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot, maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost nu gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook noodgedwongen thuis omdat er te weinig koten zijn en dat heeft allemaal wel grote gevolgen. Dat zegt Joren Sanses van de VUB die mee het onderzoek deed.
12: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen, omdat ze niet op kot konden gaan. En een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren, omdat het in de voorkeurstad te duur was.
13: Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. En de Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar dat is wel anders bij vrouwen. Dat zegt hartexperte Sophie Brouwers.
18: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korte van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
13: In Texas in de Verenigde Staten is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat een agent van de immigratiepolitie ICE hem neerschoot. Het is niet de eerste keer dat ICE-agenten iemand neerschieten. Begin dit jaar leidde zo'n schietpartij ook nog tot hevige protesten nadat er ook twee Amerikanen werden doodgeschoten. ICE arresteerde deze zomer al meer dan 50.000 migranten en zette hen ook het land uit. De regering Trump zette de dienst ook al langer onder druk om nog meer migranten het land uit te zetten. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk gisteravond. Club staat nu op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Verder won KV Kortrijk gisteravond nog met 1-0 van SK Beveren. Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen nog 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag hier en daar wat opklaringen en 21 graden dan.
19: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
0: Hajo, autoloze zondag was duidelijk gisteren.
20: Dat is, kan je wel zeggen, inderdaad Eva, want op de A19 van Ypen naar Kortrijk is het 20 minuten vertragen van Wervik. Tot voorbij Menen heeft te maken met een obstakel op de weg daar. Naar Antwerpen heel lang aanschuiven vanuit de Kempen vanmorgen. Minstens een uur vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem op de E34 en de E313 heeft deels te maken met de nieuwe verkeerssituatie op de Antwerpse ring richting Nederland in Deurne op de bypass daar. Verder op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook bijna drie kwartieren van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. De weg is daar wel vrijgemaakt. Even kijken naar Brussel. Wat valt erop? 25 minuten erbij op de E40 vanaf Haasrode. En op de E19 vanuit Bergen zelfs bijna een uur. Vanaf Senef tot voorbij Nijvel komt door een ongeval. En dan de andere files zijn gebruikelijke plekken. Geen verrassingen. Wel opletten op de kleine ring in Brussel richting Zuid. Een half uur erbij daar van Koekelberg tot de Kruidtuintunnel. En dat komt door een ongeval.
21: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.

0: is misschien wat pretentieus, maar wij weten wat je nodig hebt daar in de file op een maandagochtend. Eigenlijk ben ik daar vrij zeker van, ja.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Heb je ze kunnen klaarhangen, onze jarige?
1: Ja, Joke uit Brugge hangt klaar.
0: Ah, die was niet te druk bezig met verjaardagstaart te verorberen. Nog niet om 8:10. Goedemorgen en gefeliciteerd, Joke uit Brugge.
2: Dankjewel.
0: Hoe oud word jij vandaag?
2: Ik word 49.
0: 49 en naar het schijnt, Joke, zit je al lang op dit telefoontje te wachten.
2: Ja, want ik vind het concept heel leuk, maar vorig jaar was ik niet jarig op een weekdag, dus dan kon ik niet zeggen van...
0: Ja, oké. Voilà. Een maandag is zoveel beter dan een weekenddag. Geef toe, Joke.
3: Joke, harte gefeliciteerd met je 49ste. Ik zie hier op je infofiche dat je graag naar musea gaat. Dat is supermooi. Je geeft Nederlands en Engels in het middelbaar. Oké, goed. Maar ook allemaal normale dingen, behalve één ding... Je kan ook ontploffen.
2: Maar ja, ik heb heel veel geduld. En dat weet ze ongeveer iedereen die mij kent. Mijn kinderen, mijn leerlingen. Maar als het op is, dan soms is het op.
3: En wat is dan? Wat gebeurt er dan?
2: Dan zou ik wel eens kunnen roepen. Maar ik zeg het wel op voorhand. Want ik weet, als het op aan het raken is, dan zeg ik pas op. Want het potje geduld is bijna op.
0: Oké, maar het potje zit nu nog goed vol?
2: Zeker.
0: Asking for a friend. Hier gaan we, Joke!

0: Dat is goed, dat roepen was hier gewoon mooi in de toon. Joke, vond je het een mooi lied?
1: Zeker, zeker.
0: We hebben er gelukkig nog een echt klaarstaan voor jou ook.

0: Ja, een goede tearjerker. Someone Like You, dat wist je misschien niet, Joke, maar stond op 1 op jouw verjaardag in 2011.
1: Oké. Niet slecht, maar...
0: ook niet goed.
1: Mensen nieuwsgierig. Gaat dat nog eentje?
2: Natuurlijk.
1: Mensen nieuwsgierig. Hey Jude, don't be
2: afraid. You were made to... Joke,
0: daar zou ik graag eens met u een slogan op placeren. Op Hey Jude van de Beatles stond in 68 op jouw verjaardag. Op 1.
1: Oké. De Beatles is niet slecht natuurlijk.
2: Maar, Joke.
0: Set no one ever. Maar dat is niet slecht, hè, de Beatles?
2: Nee,
0: dat is een goede tof groepje zo, Liverpool. Ja, dat was wel iets. Kijken we verder of wat doen we?
1: Verder.
0: Oké, nummer 3.
1: Oké.
0: Joke. Ja. Jij wou gewoon eigenlijk zo lang mogelijk jouw verjaardagsmoment rekken hier op de radio. Geef maar toe.
2: Ja.
1: En eerder een vrolijk dansstukje dan een rustige Peter.
0: Die leerlingen van jou hebben daar chance met zo'n welgeluimde, goed verjarende juffrouw. Veel plezier.

0: elke week wakker met een nieuwe hotshot. Deze keer hebben we lang getwijfeld. We zijn er lang mee bezig geweest, hè, Dries?
1: Ja, maar we hebben goed getwijfeld, want het is de beste die we konden kiezen. Hè.
0: Het beste nummer van de week volgens ons, de hotshot. Zo meteen kom je te weten wie...
2: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
7: Dat is Imo!
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: Daar in de file Volbeat, Heaven nor Hell. Goedemorgen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: Ah, het is 8:30 bijna, maandagochtend. Dan kom ik heel graag bij jou op de schoot zitten, Eva. Want, Eva, je hebt je grote sprookjesboek weer bovengehaald. Waar gaan we deze week naartoe?
0: Wel, voor onze hotshot moeten we naar L.A., meer bepaald naar California.
4: Oh!
0: Ja, daar was eens een filmproducent die samen met zijn broer aan grote Amerikaanse series schreef en werkte.
3: All right.
0: En denk echt maar Hollywood, celebs en veel geld.
3: Oké, okay,
0: ja, die wereld. Hij had ook een hele mooie vrouw natuurlijk. En ze kregen 2 kinderen. En 1 van die kinderen is deze week onze hotshot.
3: Oh.
0: Zotter nog eigenlijk, zijn 2 kinderen zitten in de playlist van de mooiste radiozender van België op hetzelfde moment. Op dit moment.
3: Ah ja,
0: ja.
3: Audrey Hepburn.
0: Dit is de eerste. Audrey Hepburn, die nog op Pukkelpop stond met haar klein mini-trampolinetje en die nu de eerlijkste stem uit de pop genoemd wordt, is kind 1. En zij heeft dus een broer en die heet Malcolm Todd Hepburn. Of gewoon voor de fans Malcolm Todd. En niemand die hier nu begint over nepo-babies, dat zijn gewoon kinders met talent uit California. Malcolm Todd heeft op zijn 16e een basgitaar gekregen. En toen heeft hij zichzelf tijdens de coronapandemie leren spelen.
3: Ja.
0: En dan heeft hij wat nummers op TikTok gezwierd.
3: Ja.
0: En nu zijn we hier met Malcolm Todd, die nog maar 23 is en toch al zijn 2e plaat uit heeft. Vorige week is hij aangekondigd voor Vorst Nationaal. Die gaat er spelen op 18 februari. Voorlopig is dat nog niet uitverkocht, maar het gaat wel heel, heel, heel hard.
3: Ik kende hem nog niet, die Malcolm Todd. Is dat normaal?
0: Ja, hij klinkt zoals Dominic Fike, zou ik zeggen. Ook zo wat sunshine, een beetje indie. En zijn grote held is Steve Lacy. Denk echt zo sunshine music. Maar die Malcolm Todd ziet er wel wat uit als Timon Verbeek.
3: Maar stop!
0: Maar dan met een gitaar. Zijn nummer Earrings is al een paar jaar oud van Malcolm Todd, maar is nu pas overal een hit zoals dat gaat tegenwoordig. Het is een nummer over een heartbreak en dingen terugvinden van je ex, zoals haar oorbellen in jouw bed.
3: Mai, wij vonden dit nummer eigenlijk gewoon heel plezant en zo goed dat we het deze week hotshots hebben gemaakt hier op Studio Brussel.

0: Malcolm Todd met Earrings. Het is 8:58 geworden nu. Jannik Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder van de hele wereld.
1: Jawel, in Canada heeft Evenepoel gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioen tijdrijden gewonnen. En niemand deed hem dat ooit al voor. Hij evenaart zo trouwens ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. De Italiaan Filippo Ganna werd 2e gisteravond op 57 seconden van Evenepoel. En de Fransman Paul Seixas was 3e op 1:13. En dan gaan we naar Texas in de VS, want daar is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat een agent van de immigratiedienst ICE hem neerschoot. Het is niet de eerste keer dat ICE-agenten iemand neerschieten. Begin dit jaar leidde zo'n schietpartij ook nog tot hevige protesten nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. ICE arresteerde deze zomer alleen al meer dan 50.000 migranten en zette hen ook het land uit. Het weer vandaag, we krijgen zon en wolken die elkaar afwisselen bij temperaturen rond 19 graden.
2: Studio Brussel.
0: Maandagochtend, ik ken wel iemand die opgelucht zal zijn dat er een nieuwe week start. En dat zal Ed Sheeran wel zijn, want die had niet zijn weekje vorige week. En dat is nog zacht uitgedrukt door Macklemore uit zijn tour te laten stappen, omdat hij zich op het podium over Palestina uitsprak. Heeft Ed Sheeran zowat het hele internet op zijn dak gekregen, omdat geen kleur bekennen, volgens heel veel dus ook toch kleur bekennen is.
3: Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel benieuwd was wat hij dan ging doen zaterdag. Want dan stond hij op dat grote podium helemaal alleen. Of dat dreigt toch te gebeuren, want ja, die zijn allemaal afgetrapt, die voorprogramma's. Onder andere Macklemore en ook zijn eigen band is dus gewoon uit die tour gestapt. Zaterdag kwam dan het nieuws dat hij toch een groepje muzikanten heeft gevonden die nog hem wouden begeleiden. Dus die tour is gewoon doorgegaan, maar hij is wel gestart met een emotionele toespraak. Heel atypisch Ed Sheeran, hij is niet zo van de politieke statements, dus hij gaat daar staan op het podium zonder decor, zonder licht, gewoon heel droog, eerlijk. Heeft hij sorry gezegd dat hij fout heeft gemaakt. En ook excuus aangeboden aan alle fans en alle mensen die zich op een manier betrokken voelden.
4: I'm so, so sorry.
0: Ja, het was wel aandoenlijk om hem daar te zien staan met de krop in de keel. Moedig wat hij gedaan heeft op het podium. Verder zijn we benieuwd of dit verhaal nog een staartje gaat krijgen. Nu Ed Sheeran en Shivers.

0: klinken. De La La La's worden in Heijs op den Berg meegezongen door Heidi the Passenger. Zometeen DXX en ook Linkin Park en Jay-Z met Numb Encore.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nieuw Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Nee.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: muziek van hen. Heel goedemorgen, 8:15 zijn we maandagochtend.
1: Eva en Dries.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: En dat zeg ik dus omdat je inderdaad morgen kan meespelen voor hele fijne concerten voor de komende weken. Wij hebben hier in de ochtendshow bij Eva en Dries, wij hebben tickets voor James Blake, het elektronica wonder. Die komt naar het Koninklijk Circus binnen 2 weken. Dat is de beste, prachtigste zaal om de man in zo'n intieme setting bezig te zien. Dus dat ga je morgen tussen 6 en 9 kunnen winnen. Maar er is meer.
3: Ja, we hebben veel tickets. We hebben tickets voor Simple Plan, voor Deep Purple, voor Lovejoy en ook voor Ize. Die geeft volgende week donderdag een show in Roma. En je kan er nog naartoe gaan als je morgen je oor net iets dichter bij de radio luistert of hoort of houdt. En dan kan je misschien tickets winnen voor al die leuke namen. Hou je VRT Max app ook in de buurt.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
4: Ik ben Ize en je luistert naar Studio Brussel.
2: Live
4: is music.

0: If you want more from us, we'll be back tomorrow. Vanaf 6 uur.
1: Ja, we gaan weer vlammen, hè, morgen.
0: We vlammen. Uur ochtend. We gaan kijken of luisteraar Bert dat Hulstout voor een 15e keer snel zijn dan de zang.
1: En we hebben heel veel geld voor de wekker. €3.500 voor de persoon die de BV kan raden.
0: En net gezegd, maar als je nu pas begint te luisteren, het is morgen natuurlijk ook Ticket Tuesday. Yeah. Bij ons kan je zomaar even tickets winnen voor James Blake in het Koninklijk Circus. Dat is toch prachtig. Horen wij elkaar? Zien wij elkaar morgen? Ik dacht het wel.
1: Dag.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Je informeren voor je gaat renoveren?
2: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
1: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
2: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
1: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: 9 uur, heel erg goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Met Jenny Kaart.
6: Dementiezorg kost ons elk jaar meer dan 7 miljard euro. De kosten voor de medische zorg van mensen met dementie en hun verblijf in ook woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook de mantelzorg vraagt 3 miljard euro per jaar. Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
7: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
6: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen wel nog thuis en worden dus verzorgd door mantelzorgers. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Toch weet maar een kwart van de Belgen dat. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Bij vrouwen verlopen de symptomen ook wel vaak anders dan bij mannen. Mannen bijvoorbeeld die voelen meestal een drukkende pijn op de borst. Bij vrouwen gaat het vaker om vermoeidheid, kortademigheid en maagklachten. En zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven. Dat zegt hartexperte Sophie Brouwers.
8: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
6: De Cardiologische Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Vlaams parlementslid Egbert Lagaard stopt bij de partij Anders. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Anderhalve week geleden kwam het plotse nieuws dat hij stopte als fractieleider in het Vlaams parlement. Eerder was Lagaard ook ruim nog 3 jaar lang voorzitter van de partij Anders. Nu blijft hij nog altijd burgemeester van Merelbeke Melle. De VS en China gaan opnieuw met elkaar praten over artificiële intelligentie. Ze willen vooral meer informatie delen over de veiligheidsrisico's door bijvoorbeeld een systeem te zoeken om AI-incidenten makkelijker met elkaar te delen. Donderdag ontmoet de Amerikaanse president Donald Trump ook zijn Chinese president-collega Xi Jinping in Washington D.C. Het is de eerste keer in 11 jaar tijd dat de Chinese president daar wordt uitgenodigd bij de Amerikanen. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan dat hier en daar wat opklaren, vooral dan in het oosten morgen bij zo'n 21 graden.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
10: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
4: Ik heb hier een playlist die blijft plakken als de PFOS in je kraantjes water met Phoebe Bridgers, Stardust en Das Pop. Goeie maandagmorgen.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Goedemorgen ook aan de hand van Tristan, Anne-Marie en iedereen die dag komt zeggen in de app. Ze zien maar, we zijn met velen deze maandagochtend. En we gaan die maandagochtend vlot doen verlopen. Dan heb ik het zelfs nog niet over de last dinner party en deze Phoebe Bridges die erbij.

En een meest sexy ochtendstem. Oeh, baby. Stardust. En het is gemeente. Music sounds bad with you. Met uiteraard ook Thomas Bangalter van Daft Punk in de rang. Maar dat moet ik je allemaal niet vertellen. Op deze frisse maandagochtend heb ik een pak muziek om je aan te verwarmen. Ook van Jungle. En die hebben het talent om perfect in te schatten hoe jij wil dat de maandagochtend klinkt. Met een zwaai, met een wiebel en met een groove die enkel uit de studio van Jungle had kunnen

0: The Last Dinner Party, Nothing Matters. Zo dadelijk, Three Doors Down.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Life is music.
6: Hey, what's up? This is Todd,
7: Matt. This is Chris.
8: And we are Three Doors Down.

Ten riff, simpel, doch geniaal. Three Doors Down, Kryptonite. Het gaat trouwens weer blokken worden, hè. Blokken op de nieuwe cheatcodes van GTA 6. Want 18 oktober is die er eindelijk. De nieuwe versie van die superpopulaire game. En het is weer, zoals elke keer bij GTA, met een zotte soundtrack. Er zijn 34 nieuwe nummers die uitkomen speciaal voor die game. Waaronder ook deze, waar meer volk aan heeft samengewerkt dan aan de nieuwe begrotingsgesprekken leidt het. Catriel en Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again en Etienne de Crécy zijn te horen op deze Sexy Magic.

Tom Odell, Another Love, die zich perfect uitdrukt. Zoals de meester op een maandagochtend. Het is een maandag, dat is altijd een nieuwe start. Mogelijk zo ook. Een valse start. Kijk maar de mens. Emma.

0: Free Your Mind. Wat moet je anders met zo'n volle weekagenda? Prospa en Clooney. Ik heb straks nog een pak muziek voor jou, geen zorgen. Ik heb onder andere Inhaler en Lizzo die voor jou klaarstaan.
1: De Powerline Store. De Britse singer-songwriter komt naar Brussel. Met haar nieuwe album en special guest Violet Grow. Op vrijdag 4 december in Fors Nationaal. Tickets en info livenation.be. Biba Doobie live. Samen met Studio Brussel.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
5: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag scoutsweekend.
6: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
5: Wauw!
3: Van Vibra.
7: Humo!
8: Humo!
7: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
7: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
7: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
10: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké.
13: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
14: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

zonder het dwarsfluit. Altijd een verademing in de playlist. Lizzo. Good as hell. Good as hell. Deze Brusselse Oase, die was een paar jaar terug een van de drie winnaars van de Nieuwe Lichting. En volgend jaar komt ze eindelijk met een debuutalbum dat ze trouwens ook in de Ancien Belgique mag gaan voorstellen in april. Dit is de eerste single en die maakt ons alleszins al heel erg trots.

Inhaler, These Are The Days. Zou Bon ondertussen al de vader van genoemd worden? Het zou zomaar kunnen met het succes van Inhaler, met die Elijah Houston zoon dus van Indie Band. Ik heb nieuwe muziek van Warhouse, want er is een nieuw album op komst met iets meer synthesizers dan dat we hem gewend zijn. Maar nog steeds met die ronkende bariton. Dit is Simple Pleasures, Warhouse.

toen we nog van die gekke zonnebril droegen. Dat was de vibe al sinds we deze Toka Disco en Morumbi. Misschien is dit wel het moment om jouw zieltje te wassen na een mogelijk te stevig of te gortig weekend. Wel, ik heb daar wat voor. Candy Staten en haar rijwater in de vorm van Hallelujah Anyway. Laat hem dus maar zachtjes binnenkomen.

0: Wat er ook gebeurd is van het weekend. Halleluja, anyway, toch? Halleluja, anyway. Anyway, straks na 10 uur sowieso al Prince op jouw radio.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gaan. Gratis. Meer info op weloofcinema.be.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 10 uur, heel erg. Goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
7: Diesel tanken wordt morgen weer duurder. De prijs van diesel stijgt met 3 cent per liter morgen tot een maximum van 2,50 euro. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie kost vanaf morgen meer. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je 1,56 euro per liter. De prijsstijgingen komen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en ook de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden zoals een blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar wel 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jaron te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt ze de maximumstraf van 3 jaar. En een man uit Rongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap en ze stierf enkele dagen later. Maar volgens haar man had ze wellicht een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd, dat het ongeluk zelfs waarschijnlijker zou zijn. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. De kosten voor hun medische zorg en ook het verblijven in woonzorgcentra lopen hoog op, blijkt uit een nieuwe studie. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische impact op de maatschappij, omdat veel mantelzorgers ook minder werken. Er zijn nu zo'n 214.000 mensen met dementie in ons land. Doordat er steeds meer ouderen zullen zijn, zullen ook nog de komende jaren veel meer mensen daarbij komen en zullen ook de kosten dus nog oplopen, zegt Stop Alzheimer.
8: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
7: Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel opklaren. Vooral in het oosten van het land en dat bij zo'n 21 graden.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
0: Ik kan het moeilijk inschatten natuurlijk hoe jouw maandag begonnen is, maar kan wel helpen, hoop ik toch, met Robert Smith, Olivia Rodrigo, Young Yellow en Prince.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Groovy Prince op maandagochtend. Cinnamon Girl. Altijd leuk om die paarse hartjes te zien verschijnen hier. Die berichtjes. Zot nieuws voor deze kerel. Young Yellow. Want die staat op dit eigenste moment met twee platen op nummer 1 en nummer 2 in de ultratop. Zijn vorige en zijn huidige. Dit is Young Yellow.
1: Ik moet dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja. Voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk.

Wat een blend tussen stemmen. Twee generaties, Olivia Rodrigo en Robert Smith. En ik denk dat deze de B-boys gaat plezieren, want dat die er wel hun weg op kennen. Sold, I Just Wanna Dance.

0: Dus we moeten weten wat voor halsbrekende danspassen ik daarbij boven gehad. Salt, I just wanna dance. Kan nooit kwaad op een maandag. Het is begin van de week, maar alsnog gaan we Friday brullen met Tom, Stef en zijn vrienden van Deus.
1: De Hayley Williams Show, 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Mijn naam is Deus en dit is
9: Studio Brussel.
8: Live

Het zal een beetje afhangen van jouw werkplek, denk ik. Hoe hard jij al naar die vrijdag uitkijkt. Stef Camille Carles, die kijkt er serieus naar uit. Deus Suts en Soda. Morgen is het dinsdag, dan is het Ticket Tuesday op Studio Brussel. Een hele dag lang tickets winnen dus voor favoriete shows. Waaronder ook van James Blake in het Koninklijk Circus. Die afkomt met een arsenaal aan bassen die mogelijk ook zo meteen alles van jouw bureautje doen trillen. Dit is James Blake. Limit Your Love.

0: своем уме. Ты в своем уме артиста. Waarbij je kan afvragen, wat had hij nog allemaal voor moois gedaan als hij nog onder ons was? Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Zo dadelijk een stilo met veel meer dan vier kleuren van Gorillaz.
1: Avonden vol kippenvelmomenten en meeslepende meezingers. Dit najaar hoor je de meest indrukwekkende stemmen en popklassiekers in La Madeleine. Laat je raken door het talent van Freya Ridings, Gavin DeGraw en Matt Hansen. You gotta let 'em go. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nieuw Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

denk heel eerlijk dat ik niet veel zou durven zeggen als ik met die drie in een kamer zou belanden. Damon Albarn van Gorillaz, Mos Def er nog eens bij en dan Bobby Womack. Hallo, misschien is het enige dat er zou uitkomen. Maar hopelijk spelen ze dan ook gewoon muziek, kan ik zwijgen en luisteren. Stylo, Gorillaz, er is er een jarig vandaag. Geen klein naampje. En ik heb geen idee of zijn broer ook uitgenodigd is voor de verjaardagstaart. Maar wat zal hem dat kunnen schelen? Al 54 jaar, je m'en fous dus. Liam Gallagher, die is er jarig vandaag. Hip hip hoera.

Een nummer waarbij je de clip meteen ziet. Bij mij toch. The Cardigans, My Favorite Game. Het is maandag, het is bijna 11 uur. Maar we gaan er nog met een paar platen tegenaan. Straks EVE en Gwen Stefani. Maar eerst iemand met wat schaamte. Hoe het voelt, soms wakker worden met een kater en een pak schaamte erbij. Zo van, wat heb ik gisteren allemaal uitgekraamd? Het is hoe het voelt bij Vrouwtje en haar geen rem.

0: blijft het toch doen. Drop your glasses, shake your asses. Ik heb me altijd afgevraagd hoe je dat doet. Meerdere asses shaken. Maar ja, wie stelt dat in vraag als EVE en Gwen Stefani zeggen dat het kan. Na 11 uur beginnen we alvast met de mooie woorden van CeeLo Green. Dat is voor straks.
1: En toen, na de tuur had geghost.
0: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Je meent haar.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 11 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaerts.
9: Dieseltanken wordt morgen weer duurder. De prijs van diesel stijgt morgen met 3 cent per liter tot een maximumprijs van €2,50. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie kost vanaf morgen meer. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je €1,56 per liter. De prijsstijgingen komen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, maar ook de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De zorg voor mensen met dementie kost ons land jaarlijks 7 miljard euro. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische impact. Onder meer omdat veel mantelzorgers minder werken of helemaal stoppen met werken. Dat deed ook Aniek. Zij is mantelzorger voor haar man met dementie.
10: Dat heeft impact op mij, op de hele familie. Op mij vooral door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren. Ben ik nu degene die alle beslissingen neem en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd, om dat te combineren met een fulltime job.
9: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen nog thuis en worden verzorgd dus door mantelzorgers. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan de moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel wat verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht en net ook het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar wel 20 jaar. Zijn vier huisgenoten van de vader zijn wel schuldig bevonden, omdat ze Jaron te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de maximumstraf van 3 jaar. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studenten hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop is de ingerichte macht van de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen definitief ook verlaten. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar opklaren, vooral in het oosten, en dat bij 21 graden.
11: De Walen vastgoed. Ervaring
8: voor het leven.
11: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
0: Ja, Elton John, die sterretjes ziet als oud nieuws. Maar Elton John in de moshpit, dat is wat anders. Krijg je zo na CeeLo Green. Goedemorgen.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Het is niet gemeend, het is wel aanstekelijk. CeeLo Green en zijn fuck you met dat paslijntje, jongens toch. Ongelooflijk. Wat ik jou trouwens nog kan garanderen deze maandagvoormiddag, dat is big fun op een maandag. En een duo dat elkaar niet snel bij de kapper zal tegenkomen, denk ik toch. Gelukkig wel in de studio, want Elton John en Brandon Yates van Turnstile, die horen hier samen op Seeing Stars.

Big van Inner City. Ik heb er een leuke mail binnen trouwens in mijn mailbox over Chasing Status. Ik ga zo eens kijken wat daarin staat. Maar eerst krijg je de groeten. De groeten van Dressed Like Boys. Die met zijn muziek dag na dag, hartje na hartje aan het veroveren is. En die met deze alvast een nieuw album heeft aangekondigd. Nieuw album dus van Jelle den Turk van Dressed Like Boys. En deze is alvast veelbelovend. And Then I Woke Up.

dressed like boys. And then I woke up. Pring, op het einde. Ik heb een mailtje gelezen trouwens. Ik had het over een mailtje van Jason Statham. En goed nieuws. Jason Statham komt naar ons land. Je weet het, misschien binnenkort komen ze met een nieuw album. Generic Everything. En we mogen ons gelukkig prijzen, want ze doen met die plaat 10 steden aan. Waaronder dus ook Brussel. Ze gaan vlakbij het Atomium in de ING Arena staan. Te noteren, 26 februari, want dan zijn ze er. Best niet te lang wachten, denk ik. Want die gaat snel moeten zijn. De voorverkoop die start deze week al. Heb je het een beetje... Is binnen aan het komen? Jason Statham in België, 26 februari. Voorverkoop deze week.

0: brengt zijn Do That Again Tour naar Brussel. Melancholische R&B en indie pop op donderdag 18 februari in Vorst Nationaal. Tickets en info livenation.be. Malcolm Todd live samen met Studio Brussel. It's a Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. De Koning. De slimme kijk op ramen.
1: Slim? Was daar nu slim aan?
2: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
1: Huh?
2: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
1: Hmm.
2: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
1: Dat is inderdaad slim.
2: Ja, hè?
1: Laat nog eens horen.
0: De Koning. De slimme kijk op ramen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met de

0: Oh yeah. Als een druivensuikertje tijdens een lange fietsrit deze. Green Day, Last of the American Girls. En we hebben momenteel een hele familie hier in de playlist op Studio Brussel. Deze heb je misschien al gehoord. Sumi van Audrey Hubbard. Wel, haar broer, de broer van Audrey Hubbard, die maakt ook muziek. En die ga je deze week al vaker horen, denk ik.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want er zit muzikaal talent in de familie Todd Hubbard. Dus is Audrey Hubbard en de broer Malcolm Todd. Dat is een jonge gast die opgroeide tussen de zon en de wijnranken van L.A. Maar ook tussen de funky R&B sounds van de East Coast, denk ik. Want dat horen we aan onze hotshot deze week. Het is dus Malcolm Todd en het nummer Earrings. Het neigt een beetje naar Anderson .Paak. Het heeft ook wel iets van Steve Lacy. Het is funky, het is slepend. En het is vooral een nummer om vaker op te zetten.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

Ziezo, zitten we deze maandagochtend onder de brandende Spaanse zon. Zonder onze planeet daarvoor naar de pleuris te moeten vliegen. Dankjewel, jeugd van tegenwoordig. Get Spanish! En nu zet Sylvie Kruijs de fikker in.

0: Sylvie Kruis, Let It All Burn. En als je goed kijkt, dan zie je hem al in zicht. De middag, de lunch, die mag zich zo dadelijk gaan aandienen. Ik heb ondertussen muziek van Purple Disco Machine en een zeer intieme pianotape van Triggerfinger.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Proximus stelt voor...

0: De snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: plekje naar Valse Beloftes van Sophie and the Giants. Hier bij Purple Disco Machine, Hypnotized. Ik heb iets heel erg moois voor jou. Iets heel mooi en iets heel erg Belgisch.
1: Studio Brussel.
2: Piano Tapes.
0: Je hebt het misschien al gezien, er is sinds vrijdag een nieuw album van onze Belgen, van de Belgen van Triggerfinger. Een album dat ze al in alle exclusiviteit op donderdag in Radar lieten horen. Want na 9 jaar heeft Triggerfinger een opvolger voor Colossus. Het album heet Tarmac. En ik heb al heel veel dingen gehoord, goede dingen, gehoord en gelezen. En het is nog steeds Triggerfinger. Het heeft gitaren, het gaat rechtdoor, het heeft tempo. Maar stel dat je die gitaren en die ruigheid, die distortion en die drums en weet ik veel wat nog allemaal, daar is afhaalt. Wel, dan krijg je iets heel mooi, iets heel intiems en iets heel erg kleins. Er is Triggerfinger achter de piano hier met hun True the Beam.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel.

triggervinger achter de piano hier. Met het prachtige fluit. En de sleutels. Heb je die gehoord, die sleutels? Swat, ik kan haar bekijken via VRT Max. Heel erg mooi. Nu krijg je Killies en Andrew 3000.

0: Kelly's Andre 3000. Voor of tegen de rijke Turks, onduidelijk. Maar alleszins met een serieus kapitaal op deze miljonair. Ik heb er nog eentje van. Stromae.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Uiteraard hierbij gestaan door de Zweedse Tovalo. Er is Defle. Oh.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Er strekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, schat, kijk eens naar de lichten. Amai, dat is volledig nieuws.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Dit is Melina.
2: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel. De prijs van diesel stijgt dan met 3 cent per liter tot maximaal €2,5. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt duurder. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen €1,56 per liter. De olieprijzen stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De koepel van transportbedrijven in ons land, VBTRA, vraagt aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden, nu de dieselprijs zo hoog staat. Transportbedrijven kunnen een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. Die regeling is absoluut noodzakelijk voor de sector, zegt VBTRA.
14: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. We hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klant. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
2: Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar is te veel, zegt Fatima Ahmad.
15: We hebben een hele reeks verzachtende omstandigheden aangehaald, waaronder zijn blanco strafregister, zijn leeftijd uiteraard, 20 jaar. In dit geval zou betekenen een einde van zijn leven, dan is dat een bejaarde man. Daarnaast ook het feit dat hij ook zijn zoon is verloren. Hè. Bovendien de redelijke termijn kan ook meespelen in het verlagen van de straf.
2: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof is nu in beraad over de straf. En een man uit Gent is vandaag vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zijn vrouw stierf in 2018 nadat ze van de trap was gevallen. Het parket besloot de man voor de rechter te brengen en ook zijn moeder, omdat ze hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, vertelt rechtbankwoordvoerder Peter Kator.
16: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
5: We krijgen vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen is het vrij bewolkt, dan halen we tot 21 graden. Woensdag en donderdag wolken en opklaringen.
13: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
17: Studio Brussel.
18: 5 over 12.
17: Gunter D.
19: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe 5 over 12 week. We beginnen deze week goed en dat met Disclosure en Tondo.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Disclosure en Tondo.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag druk in steden als Leuven, Antwerpen, Kortrijk en Gent, want het academiejaar is vandaag begonnen. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die zeker op een bingo-kaart staan van zo'n academiejaar. Dingen die allemaal mogelijk zullen plaatsvinden tijdens zo'n academiejaar. Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de app van VRT Max. En wie weet haalt jouw suggestie straks de top 5 van vandaag. Ik ga beginnen. Iets wat zeker staat op een bingo-kaart van zo'n academiejaar is uiteraard seks. Want er wordt wat afgepoept tijdens zo'n academiejaar. Daarom deze Sex on Fire.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

Williams en Happy. Het academiejaar is vandaag begonnen. Gedurende dat jaar zullen heel wat studenten een hoop dingen uitsteken en meemaken. Wat moet er zeker op een bingo-kaart staan van zo'n academiejaar? Wat gaat er allemaal plaatsvinden? Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Kjell uit Antwerpen die denkt dat dit zeker op een bingo-kaart van het academiejaar moet staan. Wild plassen, daarom deze Peeing in the Wind van Spitting Llama. Okay. En Marlies uit Harelbeke, die stuurt dan weer dan... die stuurt dit door, dat dit op de bingo-kaart van zo'n academiejaar moet staan. Vreemd gaan. Dat wordt blijkbaar veelvuldig gedaan tijdens zo'n academiejaar, door deze Unfaithful. Allemaal goede suggesties, maar het kan altijd beter. Wat moet er op die bingo-kaart staan van zo'n academiejaar? Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de app van VRT Max. Straks de top 5. Eerst is hier Charlie XCX.

0: Dat was Charlie XCX. Maar kijk eens, wie daar staat bij de gong. Het is oud-gerechtsdeur, de zegenschaker gaat er nu op slaan. Hij is het niet verleerd. Zometeen de top 5 van vandaag. Hij gaat die samenstellen en je hoort die zo naar Florence and the Machine.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Hi, I'm Florence of Florence the Machine. You're listening to Studio Brussels.
8: Studio Brussels.
7: Life is music.

0: Florence and the Machine, dat was Moderation.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vandaag worden een aantal grootsteden overspoeld door studenten. En dat omdat het academiejaar uiteraard begonnen is. Wij maken deze middag een bingo-kaart van het academiejaar. Dingen die studenten zeker zullen doen en meemaken tijdens zo'n jaar. Onze herrezen Gijs de Waarde Segerschaken heeft al jullie inzendingen bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op plek 5 staat de inzending van Bart uit Maldegem. Goedemiddag, Bart.
2: Yo, goedemiddag.
0: Yo, Bartje. En proficiat met jouw 5e plek.
2: Ja. Merci.
0: Heb je zelf studerende kinderen?
2: Ja, mijn zoon zit op de Unif in Gent.
0: Oké. Dus je weet dat er heel wat vetzakkerijen zal plaatsvinden ook dit jaar?
2: Ja, wellicht wel.
0: Ja, goed. Wij zijn benieuwd, wat staat er volgens jou zeker op de bingo-kaart van zo'n academiejaar?
2: Ik dacht aan Beyoncé met Drink and Love.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat waren de Strokes. Het academiejaar is weer begonnen. Dat zullen heel wat inwoners van steden als Gent en Leuven vandaag zeker merken. Het is drukker dan anders. Wij maken vanmiddag een bingo-kaart van het academiejaar. Dingen die er dat jaar zeker zullen plaatsvinden. We zitten bij de nummer 4 van de top 5 van beste inzendingen. En op die vierde plek staat de suggestie van Anne uit Wingenen. Goedemiddag, Anne.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw vierde plek. Goed gedaan.
1: Zeker.
0: Beste Anne, was jij een beest tijdens zo'n academiejaar?
1: Nee. Ik ben nooit op kot geweest.
0: Oké. Dus je hebt nooit geproefd van dat wilderlijk?
1: Nee, jammer.
0: Maar heb je dat misschien later goed gemaakt, al die dingen?
1: Ja.
0: Heel goed, allemaal. We kunnen er uren over praten, maar we moeten helaas door. En dit programma duurt maar een uur. Wij zijn benieuwd, wat moet er volgens jou zeker op de bingo-kaart staan van een academiejaar?
1: De Venga Boys met We Like to Party.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
1: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
1: Ik bouw slim op.
0: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: The Black Keys.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Maandag 21 september vandaag, de dag dat het academiejaar voor heel wat studenten is begonnen. Wij maken vanmiddag een top 5 van dingen die zeker op de bingo-kaart van zo'n academiejaar moeten staan. We zijn bij de top 3 van jullie inzendingen en op die derde plek staat de suggestie van Galet uit Gent. Goedemiddag Galet.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Heb je het al gemerkt in Gent dat er veel volk, veel studenten rondlopen?
3: Ja, we zijn omringd met studenten hier in. Ik woon in het centrum.
0: Ah ja, ja, ik ook. Dus voilà, kunnen elkaar de hand geven. Wij zijn benieuwd. Wat moet er volgens jou zeker op de bingo-kaart van een academiejaar staan, Galet?
3: Ik zou denken: Afro Man met Because I Got High.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3. Roll another blunt.

0: Because I Got High. Van de nummer 3 gaan we nu naar de nummer 2. Dingen die zeker op de bingo-kaart van een academiejaar moeten staan. En dat omdat het academiejaar vandaag begonnen is. Op die tweede plek staat de inzending van Max uit Diepenbeek. Hij vindt dat dit op zo'n bingo-kaart moet staan van het academiejaar. Vechtpartijen, want dat gebeurt ook vaak. Daarom deze Beastie Boys en You Gotta Fight for Your Right to Party.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: The Beastie Boys. Onze nummer 2 van vandaag.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: En zometeen krijg je de nummer 1. Is een overzicht van de top 5 dingen die zeker op de bingo-kaart van een academiejaar moeten staan. Op 5 Beyoncé met Drunk in Love. Op 4 We Like to Party van The Benga Boys. Op 3 Because I Got High van Afro Man. En zo net is op 2 You Gotta Fight for Your Right to Party van The Beastie Boys. En op 1 daar staat de suggestie van ons aller Ellie uit Balen. Dag Ellietje.
2: Hey, Gunther.
0: Hallo, goedemiddag. Goedemiddag en proficiat met jouw eerste plek.
2: Met 10.
0: Ja, ja. Niet alleen vandaag, maar extra vandaag ben jij de leukste.
3: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Dat sloeg echt nergens op, maar dat maakt allemaal niet uit. Hè. Dus van de emotie. Ik ben emotioneel door jouw eerste plek, beste Ellie. Ja, jij ook zo te horen. We gaan de vraag door vragen stellen. Wat moet er volgens jou zeker op de bingo-kaart van een academiejaar staan?
2: Een hangover.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer

Rush van Editors. Zometeen komt ze eraan, My Kiki. Veel plezier.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
0: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. De dieselprijs stijgt naar een nieuw record. Vanaf morgen komt er 3 cent per liter bij. De maximumprijs is dan €2,5. En dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt duurder. Voor een levering van meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen €1,56 per liter. De olieprijzen stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De koepel van transportbedrijven in ons land, Vebitra, vraagt aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker niet te schrappen, nu de dieselprijs zo hoog staat. Transportbedrijven kunnen een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. En die regeling is noodzakelijk voor de sector, zegt Vebitra.
12: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klant. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
10: In Brussel zitten de topministers van de federale regering bijeen over de begroting. De regering wil €10 miljard vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Premier De Wever heeft aan alle regeringspartijen een starttekst bezorgd die als basis moet dienen voor de onderhandelingen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En op het assiseproces in Antwerpen rond de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden voor de man, zoals het blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar cel is te veel, zegt Peter Janssens.
13: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens, die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
10: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof is in beraad over de straf. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel wolken en dan tot 21 graden.
14: Tegels.
15: Natuursteen. Parket. In Bermo.
14: Brussel.
16: Kirsten Lemaire.
10: Veel Belgen met nieuwe muziek. Ik heb onder andere Portland met Rosie Stewart en Kids with Buns en nog van alles daarbij. Welkom.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Live.
7: is music.

Portugal, the man, liever, and I feel it still. Wie weet voel jij dat weekend ook nog een beetje hier en daar vandaag, maar de muziek gaat je redden. Ik zei al daarnet, veel nieuwe muziek uit eigen land deze week. Zoals een verrassende leuke samenwerking. Portland en Rosie Stewart. Die zijn elkaar tegengekomen op Rock Zottegem. Rosie Stewart was daar toen aan het spelen. En daar is een beetje het idee van de samenwerking ontstaan. Twee bands trouwens die we leerden kennen dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel. Als je zelf muziek maakt of je hebt vrienden of buren of weet ik veel, iemand die je kent die geweldig goede muziek maakt. Zeg dan vooral dat de inschrijvingen nog steeds lopen. Nieuw talent kan zich nog tot en met 30 oktober inschrijven via VRT Max. Maar nu, alle spots op die single van Portland en Rosie Stewart. En je moet eens luisteren hoe mooi die twee stemmen matchen. Dit is Pure

een heel erg goede maandag namiddag. Kids with Buns, die hebben ook nieuwe muziek en binnenkort ook nieuw album Bell Jar. Het verschijnt op 16 oktober. Daar hoort een hele album release door bij. Die eindigt in de AB in Brussel op 9 december.

0: Swedish House Mafia met Wait So Long. Zometeen een vrolijk reggae-nummer van Bob Marley.
1: Van virtuoze riffs en rauwe rock tot meeslepende folkmetal. Dit najaar brengt de grenzen van het gitaargenre naar Ancien Belgique. Laat je wegblazen door de unieke sound van Last Train, Bolivia en LVT. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
1: Studio Brussel.

Als Bob Marley het zegt, alles komt goed. Ook als je al de hele dag aan het hoesten bent of zo na een bewogen weekend. Het komt goed. Je kreeg Three Little Birds. Een heel goede namiddag. Hopelijk gaat het ook echt heel goed bij jou, waar je ook zit, op het werk. Of misschien niet. Misschien zelfs op vakantie. Sommige mensen die in het buitenland aan het luisteren zijn. Hallo daar. Ik heb voor jou deze nu. Miura Massa en What If I Go?

Mira Massa en What If I Go. Maandag, dat wil ook zeggen maandagavond, nieuwe muziek in Radar. Ons muziekprogramma met Thomas Michiels. Vanaf 7 uur zet hij die radar weer helemaal open en gaan we kijken wat er aan nieuwe muziek allemaal beweegt en te horen is. Een van de bands die je vaker hoort passeren daar bij Radar is deze Man, Woman, Chainsaw. Ik heb ze gezien op Leffingen-Leuren, was live heel erg goed. Beetje uit dezelfde coté als The Last Dinner Party. Met een viool die een zeer mooie rol speelt tijdens de nummers. We gaan luisteren naar Nosedive.

0: eerste headliner van Rock Werchter 2027, Tame Impala en Loser.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Dit is Selassou met Pils.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. C. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
2: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
1: En nummers haat?
2: Is er Dexter.
1: Ja.
2: Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Het origineel uit de soundtrack van de film Drive met Ryan Gosling, Nightcall, Kavinsky en zangeres Love Fox. Onze Angèle die zong die nieuwe versie ietsje later in. En dan nu een bezige bij, de Amerikaanse Audrey Hobart, gezien op Pukkelpop, goede vriendin van Gracie Abrams, waarvoor ze meeschreef aan een paar nummers, maar nu is ze haar eigen ding aan het doen. En haar broer, dat is ook een zeer bekende muzikant aan het worden, Malcolm Todd, onze hotshot deze week, die hoor je straks. Dit is Audrey Hobart met Sue Me.

keuze nummer dat je toch nooit beu geraakt. Friday, I'm in love van The Cure. We gaan richting 2 uur met Johnny Cash. Zometeen eerst nog Blue Eye, Make a Living.

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Ben je op zoek naar je eerste job?
5: Zo klaar voor.
4: Of is het tijd voor een carrière-switch?
6: Ja, zo klaar voor.
4: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
4: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Het is 2:00. Een heel goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek.
14: De top van de federale regering zit bijeen over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Maar de starttekst die premier De Wever aan alle regeringspartijen heeft bezorgd, gaat over meer dan 10 miljard euro. Dat zegt Bart Verhulst vanuit de Wetstraat.
15: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen, zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
14: Over 3 weken moet er een akkoord zijn, dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. In Oostende verliest schepenvoor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten behalve economie. Dat heeft het schepencollege vandaag beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden laten weten dat ze niet langer met haar kunnen of willen samenwerken. Ze verwijten haar toxisch leiderschap. Verkeijn is ook geen eerste schepen meer en moet een cursus leidinggeven volgen. Op het assiseproces in Antwerpen rond de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals het blanco strafblad van de man, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. De advocaten van de man pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar cel is te veel, zegt Peter Janssens.
16: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens, die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, gaat het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
14: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. De assisejury is in beraad over de straf. En in de Verenigde Staten stappen 3 grote mediabedrijven naar de rechter omdat ze van de Amerikaanse regering niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn. Volgens president Trump verspreiden ze fake news. Hij zei ook dat er mogelijk nog andere media volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die in de grondwet staat. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
17: De Koning. De slimme kijk op ramen. Studio Brussel.
18: Kirsten Lemaire.
19: Je hoort hier een hele reeks kleppers dit uur. Ik heb Bruno Mars en Angèle. Verder ook Eminem en de verse Hotshot. En Interpol mag nu starten.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: dat einde is zo schoon en blijft zo schoon. Evil van Interpol, de rest van het nummer ook hoor trouwens.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ik wist eerst alleen maar dat Malcolm Todd de broer was van Audrey Hepburn. Heb ik daar straks nog gespeeld. Hij gebruikt alleen niet zijn achternaam in zijn artiestennaam, maar wel twee voornamen. Het is een jonge Amerikaan die viraal ging op TikTok in 2023 met twee van zijn nummers. Maar intussen heeft hij al veel meer gemaakt. Hij bracht dit jaar al zijn tweede studioalbum uit. En wat hij maakt is een beetje een combo van indie pop met een R&B-randje. We gaan luisteren. Je hoort meteen ook waarom hij vaak vergeleken wordt met Steve Lacy. Dat dromerige zit er namelijk ook in. Indie Hotshots, het nummer heet Earrings.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

Veel complimenten voor onze hotshot deze week in de app Malcolm Todd and Earrings. En zijn naam is nog steeds Eminem. En haar achternaam is nog steeds Van Laken. Hier is Angèle.

0: Er is zon vandaag. En er is vrolijkheid. Met dank aan Bruno Mars.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. €25.000 voor een eigen auto. Of een auto delen, zonder grote investering. Cambio Autodelen. Je twijfelt tot je instapt. Doe de test op cambio.be. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Ja, een classic van Foo Fighters is dat. Je hoorde These Days. Een heel erg goede maandagnamiddag. Het is al half drie intussen. En ik heb een van die Easter eggs voor de nieuwe GTA. Dus dit is wat Fred Again maakte met een hele bende vrienden. Catrielle onder andere, Paco Amoroso, zo moet ik het zeggen. En Pink Pantress. Dit is Sexy Magic.

En als je afvraagt, tja, dit ken ik, tuurlijk ken je dit. Dus Etienne de Crécy zijn Am I Wrong? Maar dan volledig herwerkt voor deze frisse sexy magic, alstublieft.

0: Predict the Riot. Je hoorde Kaiser Chiefs. Vandaag zijn we maandag. Dat wil zeggen, morgen...
1: Studio Brussel.

0: zeer goed luisteren, mocht je naar je radio.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister

0: En welkom bij Ticket Tuesday. Morgen als je naar Simple Plan wil in Vorst Nationaal. Zometeen een beat van One Track Brain.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan schaden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekertraan.

0: morgen.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
3: Het is weer Bol-tiendaagse.

uit de soundtrack van de boxfilm Kool Abdul One Track Brain met de Kool Abdul theme song. Kasabian, die zijn eigenlijk nooit helemaal weg geweest, maar ze zijn wel helemaal terug met dit nummer. Dat ze ook live speelden op Krammerok natuurlijk. Kasabian en Nothing Better Than This.

0: Kiki en lieve kleine piranha, Sisterhood is geweldig. Zeker als je Ray heet en twee geweldige zussen hebt met de namen Absolutely en Emma.
1: Studio. Brussel.
2: Life is music.
0: Zij gaan voor vreugde.

En als zij het zo zeggen, liever, je hoorde Joy. Leonard Cohen, die moeten we vandaag sowieso spelen. Op zijn verjaardag. You Want It Darker in the Pol-

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullen en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy... Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Beaux-Arts, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
11: Studio Brussel. Het is 3:00, een heel goede namiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek.
13: Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen. Dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar ze werken vaak niet. Vorige week donderdag werkten maar 2 van de 9 toestellen, maar het probleem duurt al maanden. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
14: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
13: In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve economie. Dat heeft het schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden laten weten dat ze niet langer met haar kunnen of willen samenwerken door haar manier van leiding geven. Daarop volgde een onderzoek en nu nemen we dus enkele maatregelen, zegt burgemeester van Oostende John Crombé.
15: We zijn al een paar maanden bezig met een procedure, een delicate procedure. Daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben vandaag. Als de afronding van de maatregelen en gevolg het rapport waar er overal zoveel gesproken is, waar het een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
13: Charlotte Verkeijn moet een cursus leidinggeven volgen. En in de Verenigde Staten stappen 3 grote mediabedrijven naar de rechter omdat ze van de Amerikaanse regering niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn. Volgens president Trump verspreiden ze fake news. Hij zei ook dat er mogelijk nog andere media volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die in de grondwet staat. En de Chinese president Xi Jinping reist woensdag naar de Verenigde Staten voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hij zal met president Trump praten over de handelsrelaties tussen de VS en China, over de Amerikaanse oorlog met Iran en over artificiële intelligentie. China en de VS willen allebei de dominante macht worden op het gebied van AI. Een afspraak om die technologische race te vertragen komt er wellicht niet. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Studio
12: Brussel.
17: Kirsten Lemaire.
7: Ik hoop dat je even blij zal worden als ikzelf, want The Shins en Steve Lacy zitten in de playlist, net als deze Mumford & Sons en Rushmere.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music. Don't

volle borst mee te zingen met deze Rushmere Mumford & Sons. En deze ga je voelen. Ik voel die toch altijd zo in de buik. Diep. Steve Lacy met Oh Yeah, met een vraagteken.

0: ourselves under. Bastille back to back met Steve Lacy. Dat werkte wel, Flaas. En nu de Shins.
1: Life is music.
2: Studio
1: Brussel.
0: Met Phantom Lim. Een heel goede namiddag.

0: Free Your Mind van Prosper en Clooney. Zometeen gaan we gaan op plastic. Bertrand.
1: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: De Hayley Williams Show. 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je aan mijn pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met de

Voilà, voor het tempo in jouw werkdag, Staplan pour moi van Plastic Bertrand. Zwanger Guy en The Atomic Orchestra op Pukkelpop, dat was iets, dat was het begin en dat klonk zo.

heerlijk nummer van Queens of the Stone Age. Je hoorde Easy Street. En zo is het al 4:30 geworden. En kunnen we weer een kleine dans doen dankzij IJsland met de nummer Tijdsgeest. Ze gaan een paar concerten spelen, allemaal uitverkocht. In Trix onder andere, eerst in de kleine zaal, daarna in de grote zaal. En hoe weet ik dat? Ik weet dat omdat Faisal daar heel veel over verteld heeft. Is de eerste gast van de eerste podcast van dit seizoen. En die podcast met Stijn van de Voorde, die kan je beluisteren via VRT Max. Dus we zijn weer vertrokken met IJsland en

0: from the Bottom, Linkin Park en Avicii staat nu al klaar.
1: Vol kippenvelmomenten en meeslepende meezingers. Dit najaar hoor je de meest indrukwekkende stemmen en popklassiekers in La Madeleine. Laat je raken door het talent van Freya Ridings, Gavin DeGraw en Matt Hansen. You gotta let 'em go. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Ik ben het beu!
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
6: Dag, Simo!
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

Avicii met Levels. Dat was de beat. En nu gaan we voor iets zeer relaxed. Het is Dope Lemon, een van de aliassen van Angus Stone. Die natuurlijk ook kent als de helft van het broer-zusduo Angus en Julia Stone. Het heeft hele leuke stemmetjes die erbij komen.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: De mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
2: Dat is schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max. It's a summer holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top professioneel, met de pro van...
11: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
13: Humo!
14: Humo!
13: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
15: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
13: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
15: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
13: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
17: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
18: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
19: Geef 8 hamburgers.
18: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: 4 uur, een hele goede middag.
23: VRT Nieuws.
22: Met Melina Verbeek.
24: De vader van de overleden Jairon kent zijn straf. De vader van Jairon moet 23 jaar naar de gevangenis voor de moord op zijn zoon. Dat heeft het Assisehof in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij was toen al wekenlang ziek, maar hij kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het Assisehof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, de vader zelf 5 jaar, maar het is dus 23 jaar cel geworden. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar ze werken vaak niet. Vorige week donderdag werkten maar 2 van de 9 toestellen, maar het probleem duurt al maanden. Het douanepersoneel is daar niet over te spreken, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
25: De risicocontainers worden normaal gescand. En als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
24: In Kortrijk in West-Vlaanderen is een vrouw van 81 gestorven nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen in het woonzorgcentrum waar ze woonde. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is daar vandaag overleden aan haar verwondingen. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk weten wat de oorzaak was, zegt Wino Bakeland van zorggroep Heilig Hart.
26: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW, om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
24: En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. De tyfoon trekt door de omgeving van Tokio en het regent er enorm hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw om het leven gekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook sommige treinen rijden niet. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
1: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
2: Ja, het gaat traag vandaag op deze maandagmiddag naar Antwerpen bijvoorbeeld. 40 minuten vertragen op de E313 vanaf Massenhoven en ook 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsring richting Gent ook een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland een half uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel is het ook 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Zaventem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket,
4: Impermo.
11: Studio Brussel,
14: Nona en Thibaut.
2: Maar dan zonder Nona vandaag. Het is dubbel zoveel Thibaut in deze show. En hopelijk is dat ook goed voor jou. Wie ben je, waar ben je en wat drijft je op deze maandagmiddag? Dat zijn de levensvragen die ik me stel. Laat eens even weten in de VRT Max app hoe het gaat.
11: Je luistert naar
14: Studio Brussel. Life is music.

0: Het is geen Ruben van Gucht meer in de Verraders.
1: Ik kan me niet meer aan de regels.
2: Nee.
0: Maar oh, jammer genoeg ook geen Nona meer in de show. Want we moeten eerlijk zijn, we hebben haar daar straks betrapt met een extra laptop op de werkvloer. En dat kon gewoon niet door de beugel. En daarom hebben we afscheid moeten nemen van onze Nona. Nee, Nona is er vandaag even niet. Maar dat wil niet zeggen dat het hier niet even hard gaat als Remco Evenepoel. Evenepoel in een tijdrit.
3: Het was echt een tijdrit van hoog niveau.
0: En... ja, en aan datzelfde hoog niveau gaan we hier verder. Want we krijgen straks bezoek van een rasacteur die eigenlijk al stiekem in deze studio aan het ronddwarrelen is. Dus als je de VRT Max-app opent, dan zie je hem al eens verschijnen voor de camera's. Maar hij heet Tijmen Govaerts.
4: Ik ben echt heel blij.
0: En wij zijn ook heel blij dat hij er is. Acteur die nu te zien is in de 12 en straks dus mee radio gaat maken. Dus als je al gekeken hebt naar de 12, laat het even weten via de VRT Max-app. En dan gaan we er straks over hebben. Maar eerst... nog meer groot, groot nieuws. Want binnen enkele ogenblikken... mag ik jou iets vertellen? Iets fijn vertellen? Over iets dat eindigt op... O-Kees. Eerst nog even Baby Cool, Evelyn van Nothing But Thieves. Welkom en goedemiddag.

0: afgelopen zaterdag in een piepkleine AB-club. Nothing but Thieves. Ja, jongens, het is met tromgeroffel. En je mag dat letterlijk nemen. Maar het is met veel spanning en kriebels in de buik dat ik toch wel relatief groot nieuws mag aankondigen. En ik zei het al, het eindigt op O-Kees. Maar nee, het is geen showcase. Maar dus wel, en nu kan je het aanvullen.
1: De Studio Brussel Snowcase
0: is terug, wil ik dan graag toevoegen. Want je weet het misschien of niet, maar op VRT Max kan je alvast je reis boeken om met ons naar de bergen te gaan. En dit jaar is dat in, en nu moet ik zien dat ik het juist uitspreek, Saint-Sorlin-d'Arve. Ik kijk even naar links, is dat juist uitgesproken? Saint-Sorlin... Ja, daar ergens. Les Ibel, dat is het skigebied waar jij naartoe kan met al je beste vrienden. En dan kan je voorbereiden op een skivakantie van je leven. Dat is inclusief mooie afdalingen, maar vooral ook met de beste muziek. En vooral ook met Studio Brussel. Je kan je reis dus boeken via VRT Max. En als je dan weet dat Nona en ik daar vorig jaar bij waren en dat het met artiesten was zoals Bazaar, Used en Sons, dan is het misschien toch wel eens de moeite om te kijken wie daar dit jaar gaat spelen. En dat weet jij natuurlijk nog niet, maar wij weten dat wel. Morgen krijg je een primeur welke artiest er zeker meegaat op onze Snowcase. Dus morgen tussen 4 en 6 moet jij luisteren. En wat je nu al kan doen, is naar Studio Brussel gaan op VRT Max.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
2: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel.
0: Ja, en dan halen we dan deze ook nog eens van onder het stof. Nona en mezelf, dat is een beetje raar, maar let's fucking go, het onofficiële Snowcase Anthem.

0: Kijk, normaal houden we de gasten die hier langskomen op Studio Brussel een klein beetje tegen en dan temperen we hun enthousiasme, zodat ze nog niet de studio binnenwalsen. Maar bij de gast van zometeen was dat net iets moeilijker.
1: Ik kon niet wachten om die deur binnen te komen, om bij jou te komen staan.
0: Dag Tijmen Govaerts.
1: Hallo.
0: Zeer blij om jou opnieuw, zal ik zeggen, hier te mogen ontvangen. Want in een ver duister verleden hebben we ooit ook al eens samen een ochtendprogramma gepresenteerd.
1: Ja, en ik vond dat veel te lang geleden.
0: Ja.
1: Dus ik heb mezelf dan terug uitgenodigd.
0: Jij bent hier en nu mag je aanvullen om te praten over...
1: De 12, de botoxmoorden.
0: En over...
1: Mezelf.
0: En over...
1: Jou. En muziek.
0: Muziek. Okay. Zometeen veel muziek. En de 12 dus ook.
2: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Jay Bernard, The Clockworks, Aileen Orson, Blondshell, Tikke. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag.

0: Nog één aflevering te gaan en dan ga ik het toch alvast weten. Wie heeft Paul Danens en zijn vrouw Daphne vermoord?
1: Daniel Danens.
0: Daniel, godverdomme. Hier val ik al door de man, precies. Ja. Maar ik weet dat het met botoxkanonnen is gebeurd. En ik weet ook dat Daphne zwanger was. En ik weet ook dat Clara en Francis op de beklaagde bank zitten.
1: Ja.
0: En ik weet ook dat Daniel Danens gespeeld wordt door een Thibaut. Allee, bon, ik ben mee. Ik ben mee, Tijmen.
1: Heel goed.
0: Maar bon, wie gaat het gedaan hebben? En als je echt geen idee hebt waarover ik het heb, ja, dan is dit jouw signaal om te kijken naar de 12. En ik kan alvast zeggen dat het zwaar de moeite is, maar het is nog waardevoller als een deel van de cast dat tegen jou zegt. Dus daarom opnieuw welkom, Tijmen Govaerts.
1: Dag Thibaut.
0: Eerst en vooral, Tijmen, hoe gaat het met jou?
1: Het gaat heel goed. Ja, ik ben blij om hier te zijn. Ik ben blij dat de 12 de wereld in is en dat er zoveel mensen aan het kijken zijn.
0: Ja, het is spannend. Op VRT1 te zien, maar het staat ook al volledig op VRT Max. Dat is de plek waar ik het aan het bingen ben. Ja. Hoe enthousiast ben je er zelf eigenlijk over dat het nu, want het is een jaar geleden dat het opgenomen werd, zei je daarnet al, dat het nu eindelijk door mensen bekeken wordt?
1: Ja, ik ben super blij, want dat is heel raar als zoiets uitkomt. Ja, je bent precies altijd in het verleden aan het leven of zo. Of ik, ja, voor mij is dat al afgelopen. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel benieuwd wat dat ervan gemaakt is. En nu ben ik wel blij dat ik dat gewoon kan delen met mensen.
0: Okay.
1: Dat die kunnen zien met wat wij bezig geweest zijn.
0: Ja, Daria Somers die stuurt alvast niet te veel spoilen over de 12 AUB, want ik moet nog kijken. Voor echte holbewoners die misschien echt geen idee hebben wat de 12 is, ik kan alvast meegeven, het is een derde seizoen. Maar kan jij misschien nog eens samenvatten, de 12, waarover gaat het in dit geval?
1: De 12, dat is altijd interessant, omdat je volgt aan de ene kant een rechtszaak. Er is een moord gebeurd. In dit geval volgt je Francis en Clara, die op de beklaagde bank zitten, nadat Daniel Danens en zijn vrouw vermoord zijn. Dus daar, dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je de 12 leden van de jury, of 14 leden van die jury. En volg je een paar van die leden en ziet je hoe hun gewone leven invloed heeft op de beslissing die ze moeten maken over, ja, de bestraffing van die, van die mensen.
0: En dat vind ik ook altijd zo straf aan de 12, dat dan uiteindelijk die levens van de jury zo verweven worden in dan het verhaal waarover dat het gaat met de moord. Ja, je mag niet te veel spoilen, maar we hebben wel enkele vragen van luisteraars samengebald, zullen we zeggen, voor jou, Tijmen. En de eerste vraag die komt van Jana.
2: Hey Tijmen, Jana hier. Ik heb de 12 al volledig gebinged. Ik heb wel nog een vraagje voor jou. Ik las dat jouw tegenspeelster zich heeft voorbereid door naar rechtszaken te gaan kijken. Maar ik vroeg me af, heb jij ook zoiets gedaan om je voor te bereiden op je rol? Merci.
1: Ik heb dat niet gedaan. Maar dat werd wel. Het productiehuis organiseerde dat echt als uitstap. Want ja, dat is gewoon openbare zitting. Iedereen kan daar naartoe. En er zijn acteurs die dat gedaan hebben. Maar voor mij, ik vond dat... want dat was een rechtszaak. Ja, het was zo duidelijk wat dat die man, ja, iemand vermoord had.
0: Ja.
1: En vooral, ik vond dat te heftig eigenlijk bijna. Om daar zo oog in oog te gaan zitten en dat te volgen. En ik zeg, fictie voor mij is een heel veilige plaats dan om te zijn. En ik vond het dan leuker om daar mijn eigen ideeën aan te geven of zo.
0: Ah ja, maar je eigen ideeën, dat sluit eigenlijk naadloos aan bij de vraag van Emily.
3: Hey Tijmen, Emily hier. Ik ben 3 afleveringen ver in de 12 en ben echt hooked. Ik vind uw personage Francis best wel mysterieus. En u soms ook eigenlijk. Dus ik vroeg mij af, hoeveel van uw eigen persoonlijkheid steekt er in uw rol als Francis?
0: Je bent nu aan het glimlachen, Tijmen. Ik weet niet waarom.
1: Ja, omdat ze mysterieus zijn, dat is iets wat ik wel vaker gehoord heb in mijn leven. Maar ik heb eraan gewerkt. Of ik heb het gevoel dat ik minder mysterieus ben dan vroeger. Maar ik denk wel dat mensen mij automatisch zien als iemand die best serieus is, of veel nadenkt, of een beetje een droeftoeter is.
0: Ik vind dat echt totaal niet, maar ik snap...
1: Maar ik ben blij dat je dat ziet.
0: Ja, ja.
1: Maar ik denk wel, zo zeker in televisie of zo, dat dat de dingen zijn waar ik voor gevraagd word vaak. Terwijl ik heel veel zin heb om... ook gewoon eens te lachen op televisie.
0: Je wilt eigenlijk een komische rol.
1: Dat lijkt me wel eens leuk, om je wilt altijd wat je niet hebt natuurlijk.
0: Ja, sowieso. We hebben hier een laatste... Ja, het is niet echt een vraag, maar het is een boodschap van iemand. Tijmen, luister.
4: Lieve mooie Tijmen, ik vond het heel erg fijn om met jou op de set van de 12 te mogen staan. Ik vind sterker nog dat jij eigenlijk de ziel van die set bent geweest. Omdat je zowel in de leukere dingen, in de humorvolle dingen van iedereen mee kan en met iedereen eigenlijk bevriend bent. Maar ook als er echt wat is, dan kan denk ik iedereen ook bij jou terecht. Want dan heb je altijd een soort luisterend oor en ben je een soort vertrouwenspersoon die warmte uitstraalt. En omdat ik heel lang naast jou op de beklaagde bank heb gezeten, heb ik jouw warmte gevoeld. Dank je wel daarvoor.
0: Moet je even kaderen, wie hebben we zo net gehoord?
1: Dat is Evgenia, dat is de actrice die Clara speelt. Ja, dat doet me wel. Dat vind ik wel heel lief om te horen. Want dat klopt ook wat dat zij zegt. Of ik zou het anders zeggen. Ja, mensen kijken naar die afleveringen en zien die acteurs. Maar we brengen heel veel tijd samen door. En je wordt een beetje een familietje. En je moet ook maar zien dat die familiedynamiek dan goed zit.
0: Ja, ja.
1: Ik vind Evgenia ook fantastisch. En ik ben super blij dat wij dat samen konden spelen.
0: Het zijn complimenten die sowieso op zijn plaats zijn. Tijmen, voor mensen die nu misschien toch geprikkeld zijn van de 12, ik wil toch eens kijken, waarom moeten ze zeker kijken volgens jou?
1: Ik denk omdat het gewoon in de eerste plaats heel spannend is. Maar bij mij is dat ook, ik vind niet altijd, of ik denk dat iedereen er iets in terugvindt. Mensen die houden van spanning kunnen gewoon kijken om, ja, wie heeft het gedaan? Maar mensen die houden om een goed verhaal en echt goed uitgewerkte personages kunnen ook echt kijken voor, ja, al die leden van de jury. En altijd, en dat vind ik echt heel, heel leuk aan de 12.
0: Kijk, wij zijn overtuigd. Nu al, zometeen babbelen we verder.
5: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
6: Stem voor jouw favoriet, hè?
5: Bij Studio Brussel op VRT Max.
7: Hi, this is Fontaine DC and you're listening to Studio Brussels.

0: Ingrid Verpoorten laat weten. Ik heb de 12 vorige week in één keer helemaal uitgekeken en ik vond het alweer zeer goed. Ik had het wel al snel door wie de dader was. Maar de plot was wel verrassend.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Maar dat is net het ding. Tijmen Govaerts nog altijd hier aanwezig. Ik heb nog geen flauw idee wie het gedaan heeft. En ik moet nog één aflevering bekijken op VRT Max. Dus dat had mij een beetje
3: in spanning. Dat is fantastisch.
0: Ja.
3: Dat is wat wij willen.
0: En dat is gelukt. Wat ook fantastisch is, is een nieuwe nummer 1 in de afrekening die je daarnet gehoord hebt. Fontaines DC. En dat is misschien het volgende thema wat ik jou wil voorschotelen. Muziek.
3: Mm-hmm.
0: Want wij weten, of je weet het eigenlijk nog niet, jij bent ook een hele grote muzieklover.
3: Ja, dat is mijn eerste liefde, denk ik. Daarna is het acteren pas gekomen.
0: En Fontaines DC is ook vrij belangrijk voor jou.
3: Ja, ik heb ondertussen al een paar keer live gezien. Een tijdje geleden hier ook. Op bij Studio Brussel,
0: ja?
3: Showcase. En dat was echt fantastisch. Ja, dus ik ben heel blij dat ze met Marianne op nummer 1 staan. In de afrekening.
0: Ik las ook in een interview dat je met Bruce hebt gedaan. Wacht, moet ik zien dat ik het juiste bovenhaal. Ik heb hier de vraag ergens van... Ja, waarop trakteer je jezelf af en toe?
3: Ah ja.
0: En dan heb je geantwoord...
3: Merchandise.
0: Ja. Welke merchandise hangt er zo in de kast?
3: Oh, ik heb echt, ik denk, als ik dat... Van nu heb ik geen merchandise aan, maar ik denk dat ik in totaal zo'n 60 t-shirts of truis heb van

0: 12 echt super goed vond. Zo goed zelfs dat ik vorige week nog last minute concerttickets heb verkocht om verder te kunnen bingen. En ik weet dat jij ook muziekfan bent en naar veel concerten gaat. Dus ik vroeg me af, stel dat ze u vragen voor een biopic. Voor welke artiest zou het dan mogen zijn? Groetjes!
1: Maar dat is echt een super goede vraag. Ik ga in België een biopic van Dave.
2: Ja?
1: Van een Tom Barman spelen lijkt me eigenlijk wel plezant. Ik denk wel dat hij een rock'n'roll. Allee, ik vind dat je wilt dan wel zo'n rock'n'roll leven of zo.
2: Dan ga je wel wat Antwerps moeten bovenhalen.
1: Ja, dat hoort er ook bij, de uitdaging. Ja, ja plezant. Geen probleem voor mij.
2: En als je groot mag denken, internationaal?
1: Ja, die mannen van Fontaine's denk ik ook wel echt wel cool zijn. Ja, Kurt Cobain is natuurlijk al gedaan. Ik wou eigenlijk heel graag Bob Dylan ook doen.
2: Oh ja.
1: Dan heeft hij een sloeber van een Timothy Chalamet daar afgepakt van mij.
2: Ja, klein onbekend acteurtje eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Timothy. Opkomend talent. Maar
2: mag ik misschien ook zeggen dat ik in jou een Oliver Sim zie?
1: Ik weet niet of ik dat compliment aan kan.
2: Want jij bent ook grote fan van Oliver Sim en zijn welgekende band, The XX.
1: Ja.
2: Heb je dat afgelopen zomer op Hoekwerchter gezien?
1: Ja, heb ik gezien. Ja.
2: En wat vond je daarvan?
1: Ja, ik vond dat echt prachtig. Ik was al zo lang aan het uitkijken naar die reunie. Ik ben ook naar Parijs gegaan om daar een show te zien. En dan daarna op Hoekwerchter. En ja, dat zijn zo van die bands die kunnen niks fout doen voor mij. En ik weet niet of dat iedereen erbij was, maar iedereen had erbij moeten zijn.
2: Ja, en als je er niet bij was, dan kan je het nu nog eens herbeleven, want dit is The XX live op Hoekwerchter met intro.
3: Nona en Thibaut, Studio Brussel.

0: Verraders.
1: De verraders,
0: daar ben ik nog niet in geweest.
1: Ik ben alles in elkaar aan het halen.
0: Sta open voor alles.
1: Shit. Maar wie weet, in het nieuwe seizoen van de verraders. In ieder geval, Tijmen, jij bent wel of niet mee met de Ritsquiz.
0: Ik ben niet mee.
1: Niet mee. Wel, de Ritsquiz is een klein spelletje waarin de luisteraar met Nona of mezelf 4 juiste antwoorden moet geven binnen de minuut. Lukt dat, dan wint die luisteraar een bumpersticker. Maar als wij volk hebben in de studio, zijn wij meestal geneigd om die gasten verplichten om mee te ritsen met een luisteraar. Zie jij dat zitten?
0: Ja, dat zie ik zitten.
1: Maar ben jij iemand die graag zou willen ritsen met de Tijmen Govaerts? Stuur dan ritsen in de app van VRT Max.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
2: Nona en Thibo.
3: Studio Brussel.
2: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Vos Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze

0: Maar dat is vandaag jammer genoeg zonder onze Noens, maar wel met Tijmen Govaerts.
1: Hey.
0: Voor mensen die net inschakelen, te zien in het nieuwe seizoen van De Verraders. En dat is top, maar ook nu te horen op Studio Brussel. De 12 was hij.
1: Ja, de

0: Dit is een primeur, want je ritst niet met Nona of mezelf, maar wel met Tijmen Govaerts.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
1: De Ritsquiz.
0: Maar Tijmen, dan is natuurlijk de meest prangende vraag langs mijn kant. Volg jij de actualiteit een klein beetje?
3: Ik doe daar wel mijn best voor, ja.
0: Oké, dat is al een goed antwoord. Dan moet ik die vraag ook stellen aan Thomas uit Gent. Thomas, volg jij de actualiteit?
4: Ik doe ook mijn best, Ik heb via het nieuws een keer gecheckt. Om eens te kijken.
0: Maar als je dat al gedaan hebt, dan denk ik wel dat het goed komt. Je vormt een team samen met acteur Tijmen Govaerts. Hoe blij ben je daarmee?
4: Ik ben daar uiteraard zeer vereerd mee om met zo'n groot personage te mogen samenwerken, uiteraard.
3: Ik ben ook heel vereerd om met jou te mogen samenwerken, Thomas.
0: Kijk, Thomas, het spel gaat als volgt. Zometeen vuur ik vragen over de actualiteit op jullie twee af. En het is aan jullie om de beurt al ritsend antwoorden te geven. Als jullie er samen in slagen om 4 juiste antwoorden binnen de minuut te geven, dan win jij een bumpersticker. Is dat duidelijk voor jullie?
3: Ja.
4: Ja, inderdaad. Okay.
0: Thomas, jij krijgt de eerste vraag en die komt nu. Gisteren heeft Remco Evenepoel het WK tijdrijden in Canada gewonnen. Maar voor de hoeveelste keer op rij was dat al?
4: De 4e keer.
0: Tijmen, dit weekend gaf een artiest met dezelfde haarkleur als ikzelf voor het eerst een optreden sinds de heisa met zijn voorprogramma Macklemore. Over welke artiest heb ik het?
3: Ed Sheeran.
0: En terug naar jou, Thomas. Vandaag viert één van de twee frontmannen van Oasis zijn 54ste verjaardag. Het is degene zonder gitaar en met beide armen op zijn rug. Is dat Liam of Noel?
4: Dat is de Liam, hè.
0: En dan, Tijmen, ik weet niet of je dit gaat weten. Kelly Pfaff en haar dochter Shania Goris die gaan opnieuw podcastafleveringen maken. Over welke podcast heb ik het?
3: Even zonder ons.
0: Jij weet dat gewoon!
3: Ik ben nogal fan.
4: Oh, held!
0: Thomas, jij wint hier gewoon dankzij Tijmen Govaerts, die weet welke podcast Kelly Pfaff en Shania Goris maken. Proficiat, Thomas.
4: Ja, dank u wel. Ik had het echt niet. Die laatste wist ik echt niet. Dus dank u, Tijmen.
3: Maar ik had
4: ook,
3: ik had Noel gezegd, denk ik. Ja, dus jij hebt ook bedankt.
4: Oké, kijk. Ja. Teamwork
0: makes the dream work. Ja, Thomas, wij sturen die sticker nog op. En Tijmen, je hebt je hier net even geout als familie Goris. Fan.
3: Ja. Is dat een oud? Ja, ik weet niet. Ben daar trots op.
0: Ik ben daar ook fan van. En dan zijn we samen fan.
3: Yes.
1: Nona en Thibault.
2: Studio Brussel.
0: En wij wensen hem bij deze een hele fijne verjaardag. Maar ook een verjaardagscadeautje. Want heel graag tickets, Liam. Proficiat. Oasis met Wonderwall.

0: Lola Young met Messi. En ja, het is met pijn in het hart, ga ik toch wel eerlijk bekennen, dat ik afscheid van jou moet nemen, Tijmen Govaerts.
1: Ja, ik voel echt exact hetzelfde.
0: En wat me nog meer pijn doet, is dat je net gezegd hebt, off-air, ik ga zo meteen nog meer plezier beleven bij de collega's van Radio 2.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel naar uitkijk. Ik ben daar nog nooit geweest en mijn oma en opa gaan super blij zijn.
0: Maar het was hier toch ook tof, hè?
1: Het was fantastisch. Ik kijk er naar uit om hopelijk snel terug te komen.
0: Kijk, wij gaan zo meteen een datum prikken in onze agenda's, dat je terug op Studio Brussel te horen bent. Maar in afwachting daarvan, misschien toch nog even warm aan te raden, de 12, waarin je nu te zien bent, voor mensen die nu pas inschakelen, waarom moeten ze kijken?
1: Omdat het beter is dan De Verraders. het is spannender. Het is, omdat je gewoon een hele, hele goede reeks gaat zien. En ik denk dat iedereen daar wel zin heeft om gewoon kwalitatieve fictie te kijken.
0: Ik ben zelf aan het bingen. Ik moet nog één aflevering zien en ik geef toch maar mee. Ik weet nog altijd niet wie de dader is die het gedaan heeft. De moord dus. Dus voor mij nog altijd spannend. En dan ja, de toekomst.
1: De toekomst is heel onzeker, zoals altijd. Maar wel rooskleurig. Ik ben eigenlijk zelf een film aan het maken.
0: Oké. Kijk, daar kijken wij naar uit. Heel veel plezier op Radio 2. En hopelijk tot heel snel hier op Studio Brussel. En dan is het nog 1 seconde en dan reclame, ja. Oké.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel. Die straks hopelijk net tussen onze camera's landt. En een schaapje verorbert.
2: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docureeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
5: wow.
4: Van Vibra.
6: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
5: wow.
4: Van Vibra.
7: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 5:00.
13: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
14: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel. In Antwerpen heeft het assisehof de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen stierf. Het is een opmerkelijke straf, zegt justitiejournalist Filip Heijmans in Antwerpen, want het is meer dan wat het parket had gevraagd.
15: Het was opmerkelijk, de aanklaagster had 20 jaar gevraagd, het assisehof heeft 23 jaar gegeven. Ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij had de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen komt er omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt en daardoor is het geen levenslang geworden, maar dus 23 jaar. De vader is meteen ook in de boeien geslagen om opgesloten te worden, wat op gejuich werd onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Ze krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
14: In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 gestorven bij een verkeersongeval. De man reed achter een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de man die ter plaatse stierf. Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben een nieuw voorstel van de directie verworpen. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremie als die van de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze 's nachts het werk neer. Daardoor moeten er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. De tyfoon trekt door de omgeving van Tokio en het regent er enorm hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw om het leven gekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook sommige treinen rijden niet. Op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun wedstrijd in de achtste finales tegen Tsjechië. Steffi Merlevede, hoe doen de Red Dragons het?
5: Het is net 1-1 geworden in de sets. De Belgen begonnen een beetje moeizaam aan de wedstrijd. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Af en toe zag je ook wat miscommunicatie en frustraties. En bij de Tsjechen lukte alles wel meteen. Zij wonnen de eerste set met 25-20. Intussen is de wedstrijd veel meer in evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Reggers kwam er meer en meer door. Het Belgische vertrouwen groeit ook en ze wonnen net de tweede set met 26-24.
14: Dankjewel, Steffi. En op het WK wielrennen liever in Canada heeft onze landgenote Luca Vierstraat de brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Fabio Joris, de andere Belgische belofte, werd zevende. Vanavond overal opklaringen en het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken en we halen tot 20 graden. Woensdag krijgen we veel zon en wordt het nog iets warmer.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. Daar zijn er 2 rijstroken dicht. Maak er dus zeker een reddingsstrook. Richting Gent ook 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen zelf gaat het traag. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten vertragen en 10 minuten vertragen op de A12 vanaf Stabroek. En op de E17 naar Gent vertraag je ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Studio Brussel. Antibon.
0: 4 vingers in de lucht en gaan. Remco Evenepoel is officieel een zot en daar mogen we als België trots op zijn. Hij won gisteren voor de 4e keer goud in het WK-tijdrijden en dat moeten we zo meteen nog eens uitgebreid bespreken. Na Bazaar.
9: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: dat onze Noens er vandaag niet bij is, dat doet pijn aan het hartje. Maar dat Remco Evenepoel opnieuw bewees dat hij een legend is, ja, dat maakt het wel wat draaglijker. Want een zondagavond is heilig voor ons allemaal. En dan kon je kijken op televisie naar De 12, naar Is het gelukt, naar De Verraders. Maar je kon ook geschiedenis meemaken. Dat deed je door te kijken naar het WK tijdrijden. En dan is de vraag van Johan Museeuw:
1: heeft Remco Evenepoel door het ijs gezakt? Nee.
0: Correct, want hij is niet door het ijs gezakt. Remco Evenepoel die werd opnieuw wereldkampioen tijdrijden voor de 4e keer op rij. En dat is natuurlijk een record. Zeer straf, en dat weet onze VRT-collega Maarten van Gamberen ook.
2: Ja, wat Evenepoel heeft gedaan is echt geweldig straf. We gebruiken veel te snel de term historisch, maar dat was het wel. 4 keer op rij wereldkampioen tijdrijden, nog nooit gebeurd. Zijn 7e WK-medaille al, pakte zijn eerste toen hij 19 was, zilver. En daarnaast is hij ook nog Olympisch kampioen tijdrijden, weten we nog van Parijs. Meervoudig Belgisch kampioen, meervoudig Europees kampioen. En hij heeft al een pak tijdrit gewonnen in elke grote ronde. We reden erachter nog afgelopen zomer in de Tour. En die kop beweegt niet van Evenepoel, die rug beweegt niet, daar kan je een plateau bier op zetten, die gaat er niet afvallen, alleen die benen, tak, tak, tak, fenomenaal.
0: Ja, die plateau bier, dat gaan we proberen regelen, want komende zondag wordt Remco Evenepoel misschien nog eens winnaar, dan is het natuurlijk de wegrit, het wereldkampioenschap daarvan. Eerst nog eens die gouden tijdrit van gisteren herbeleven met dank aan Royal Blood.
3: Remco Evenepoel schrijft geschiedenis in Canada, wordt voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Montreal kent de eerste wielergod.

0: Het is maandag en dat wil zeggen dat het morgen dinsdag is. Dat is exacte wetenschap. Maar dat wil dus ook zeggen dat het morgen Ticket Tuesday is.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: En kijk, je doet ermee wat je wil natuurlijk. Of je nu luistert of niet, of je nu stuurt in de VRT Max-app of niet. Je beslist dat gewoon zelf. Maar ik geef toch heel graag mee dat je morgen kans maakt op tickets voor James Blake, voor Ize en voor een tijdloze band. Want jij kan misschien wel naar Deep Purple in de Lotto Arena op 23 oktober. Dus morgen luisteren en morgen sturen. En morgen misschien wel tickets winnen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Singel, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom?
3: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Studio Brussel.
0: Studio Brussel.

0: Een nieuwe week en dus ook een nieuwe hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Tibo.
0: En dat is er deze week eentje van Malcolm Todd. Dat is een naam die je misschien nog niet meteen iets zegt. En als je dat googelt, ja, dan krijg je ook een zeer sumiere beschrijving. Want daar staat Malcolm Todd Hobart is een Amerikaanse singer-songwriter en platenproducer. Punt. Maar dat verandert binnenkort misschien en waarschijnlijk zeker als je zijn nummer Earrings hebt gehoord.

0: nummer is eigenlijk al 2 jaar oud, maar wel hyper relevant. En hier zijn 3 redenen waarom je dat nummer een kans moet geven.
1: Reden 1.
0: Malcolm is een jonge snaak die tijdens de corona-epidemie een basgitaar heeft opgepakt en muziek is beginnen maken. En ik vind het zo cool als de jeugd toch zegt van, ah, weet je wat, ik kan toch eens muziek beginnen maken. En op die manier verknocht geraakt ook aan muziek. En het is heel duidelijk dat als je naar zijn nummer Earrings luistert, dat hij misschien ook wel de juiste referenties heeft gehad bij het maken van die muziek. Want volgens mij is Malcolm Todd ook wel een klein fannetje van Steve

0: dat zijn natuurlijk de juiste referenties.
1: Reden 2.
0: Malcolm Todd, zijn volledige naam is Malcolm Todd Hobart. En als we zijn stamboom van de familie er even bijpakken, dan zien we dat hij de broer is van een zekere Audrey Hobart. En ja, die kan je kennen van haar virale nummer Sue Me. Broer en zus die viraal gaan op het internet. En die zus kon je ook op Pukkelpop live zien optreden, al springend op een trampoline. Met andere woorden, er vloeit muzikaal bloed in Malcolm Todd.
1: Reden 3.
0: Ja, het is een hotshotmaker die je binnenkort misschien nog live kan zien voordat hij echt elke zaal uitverkoopt. Op 18 februari komt hij namelijk naar Vorst Nationaal. En dat is, ja, vind ik zelf toch heel vreemd, nog niet uitverkocht. Dus koop nog kaartjes en kom achteraf niet klagen dat je er niet bij was toen die maker van de hotshot alles uitverkocht.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

0: Arno en TC Matic. Van de ene Brusselse legend naar andere legends uit de hoofdstad.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: Want ik denk dat het feest is ten huize Black Box Revelations. Ze hebben niet alleen een nieuwe single... Wicked heet die nieuwe single, maar de Belgische band die gaat ook voor het eerst in 3 jaar tijd weer op clubtournee. De Jan Paternoster, onze Jan, die legt het je allemaal uit.
3: Hey Nona en Thibault, Jan Paternoster hier. Ik wou even goed nieuws melden. Wij komen met Black Box Revelation, alle grote clubs in Vlaanderen spelen vanaf eind januari. Seamine, Vooruit, Roma, alle grote kwart. Je ziet ons komen, yo!
0: We zien je komen, Jan. Vanaf woensdag kan je tickets kopen voor die tournee en dat is om 10 uur. En van gitaren naar drum and bass... You ain't got no backbone. En dan heb ik al instant goesting om een rugzak terug op mijn rug te gooien en te viben, want op vrijdag 26 februari staat Chase and Status in de ING Arena. Ze gaan daar hun nieuwe album Generic Everything voorstellen, dat uitkomt op 9 oktober. Tickets voor de show die kan je kopen vanaf nu vrijdag om 10 uur.

0: The Strokes met Last Night. En voor een band zoals Triggerfinger kan je ook alleen maar bewondering hebben. Zeker als je weet dat ze persoonlijke items gebruiken voor de pianotape die je zo meteen nog eens hoort. Want wat heb je deze keer gebruikt, Mario?
1: Ik heb mijn huissleutels.
2: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Leg het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Studio Brussel.

0: weekend gepasseerd. Dat wil ook zeggen dat je een weekend lang de nieuwe plaat van Triggerfinger kon beluisteren. Is het niet waar? Onze... Wacht, hè, moet ik zien dat ik het juist doe. Dag, Jeff uit Lier.
1: Ja, dat klopt. Dag, Thibault.
0: Jeff, jij was er afgelopen vrijdag ook bij de albumrelease in De Roma. Eerst misschien vragen, hoe was dat?
1: Oh, fantastisch eigenlijk. Ja. Ik kan er niet meer aan toevoegen. Het was trouwens in de Amor, dus niet in De Roma zelf.
0: Ja.
1: Maar in het kleine zaaltje ernaast.
0: En wat maakte het zo geweldig voor jou?
1: Goh, ja, ik ken Ruben eigenlijk ook al sinds de Pampers, denk ik.
0: Oei.
1: We hebben samen in de kleuterschool in Lier gezeten, op de Steinerschool. En ik volg hem eigenlijk al jaren. Van zijn voorstelling van zijn eerste cd met Sin Alley tot zijn soloplaat. En dan nu, ja, deze plaat. Ook weer een soort van mijlpaal. De eerste plaat zonder de lange pollen.
0: Ja. Je hebt het natuurlijk van dichtbij kunnen volgen dan als je Ruben Blok zelf zo lang kent. Tarmac, dat is die nieuwe plaat die sinds vrijdag in de winkelrekken ligt. Ja, je hebt het nu ook live kunnen meemaken afgelopen vrijdag. Jouw mening over die nieuwe plaat, alsjeblieft.
1: Goh, ik heb het tegen de onkels ook gezegd. Lekker vettig.
0: Lekker vettig. Ja, dat hoor je bijvoorbeeld in een nummer zoals Geronimo. Want ik vind het zelf een album van uiterste. Dan weer vrij grillig klinkt, maar sinds vorige week ook het tegenovergestelde dat aan bod komt op die plaat. Iets rustiger bedoelen we dan, in de vorm van een pianotape.
2: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Jeff, heb je daar iets van meegekregen, die pianotape?
1: Ja, ik heb die ook al een paar keer gehoord en ik vind het ook een heel mooie versie. Maar zoals je zelf zegt, die Geronimo, dat hij al zijn duivels loslaat, dat was ook, daar heeft hij mij afgesloten in Amor. Dus ja, het is een plaat van het uiterste, maar ik vind het fantastisch dat ze dat kunnen.
0: Ja, wel.
1: Dat dat kan.
0: Sowieso. Ze hebben een andere versie gemaakt van het nummer Through the Beam. En dat was inclusief gefluit van Ruben Blok en inclusief de huissleutels van Mario Goossens. En dat gaan we nu nog eens herbeleven. Je kan daarnaar luisteren, maar je kan het ook met beeld zien in de VRT Max-app.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel.
0: En ik denk dat we daar twee pianotapes door elkaar horen. Dus nu het juiste.

0: Ja, A Piece of Your Heart, maar ook een stukje van de playlist dat jij mag kiezen, want zoals elke dag is hier de laatste plaat voor jou. Je kan je muzikale suggestie doorgeven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max en dat heeft Cato ook gedaan. Die heeft een zeer toepasselijke plaat voor deze maandag gekozen en het is er eentje van de geweldige band The Killers.
1: De laatste plaat van Nona en Thibault.
2: Hey, met Cato hier. Ik zou als laatste plaat graag Mr. Brightside horen. Mr. Brightside is mijn feel-good nummer, omdat ik het altijd associeer met mijn nichtje Emma. Het is zo'n nummer dat ons meteen in een goede mood brengt en waar we samen luidkeels op kunnen meezingen. Op dit moment kan ik wel wat good vibes gebruiken en daar is dit het perfecte nummer voor, vind ik. Dus zet dat maar op, hè. Nona en

0: vanwege de voltallige Studio Brussel-redactie. Bedankt, Cato, voor dat nummer. Zometeen hoor je Bert van Steenbergen met Out of Office. En je is jarig, begot.
1: En toen, na de duur had je ghost.
2: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is hij dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Ratelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Het is 6:00, goedenavond.
1: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
2: De vader van Jairon krijgt een zwaardere straf dan gevraagd. De man is door het Antwerpse Assisehof veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen de jongen van 14 doodziek was, waardoor hij stierf. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de vader, maar het is dus meer geworden. 4 andere beschuldigden die Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is tevreden met hoe het proces is verlopen.
3: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
2: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt en bijna 160 ton drugs in beslag genomen. De Belgische federale politie leidde die actie met 34 landen uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Heel wat vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen gebeurd. Op die manier zijn tientallen internationale criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In ons land is niemand opgepakt. De stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden verwerpen een nieuw voorstel van de directie. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremie als die van de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze 's nachts het werk neer en daardoor moeten er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd.
4: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
2: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs ooit.
4: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
5: Dat baart mij toch zorgen. En ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen. Ik
6: probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
7: Op het einde van de maand, ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel voor ons.
2: Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. De olieprijzen zijn fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië. Ze verloren de eerste set, maar wonnen uiteindelijk met 3-1. In de kwartfinales spelen de Red Dragons tegen Servië of Slovenië. En op het WK wielrennen in Canada heeft onze landgenote Luca Vierstraten brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd 7e. Vanavond overal opklaringen en het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken. En we halen tot 20 graden. Woensdag krijgen we veel zon en wordt het nog iets warmer.
8: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
0: Op de E17 naar Gent verlies je 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Kruinbeke door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-Oost, ook door een eerder ongeval. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de E17 vanaf Kruinbeke 20 minuten, op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier en op de A12 vanaf Stabroek 1 kwartier. Het gaat traag op de E40 richting Brussel, 10 minuten extra in Merelbeke en ook traag vanuit Leuven. Het gaat langzaam in Kraaijnem door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten extra bij Ruinsbroek door een ongeval maak daar een reddingstrook. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht door een defectvoertuig.
9: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.

0: Rewind Your Mind.
1: Out of Office.
2: Bert van Steenbergen.
3: We zetten de eerste avond van de week in met Joy Division, Sam Fender en Olivia Dean en de beat van Regard, Ride It.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

dat zachtjes en rustig de maandagavond inglijden. Maar het tempo zal ook nog wel omhoog gaan. Dat weet je mogelijk al als je regelmatig luistert tussen 6 en 7. We gaan een uur lang out of office. Alleen maar goede muziek om je werkdag af te sluiten. Zoals Amélie Lens en Angèle.

0: Love Will Tear Us Apart. Zeer goede vibe om de avond mee in te gaan. Jij mag zo meteen beslissen wat ik op de radio speel.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Wat is jouw perfecte anti-stressplaat? Het nummer waarmee je gewoon alle stress wegschreeuwt of wegdanst misschien ook. Zo'n nummer dat je gewoon echt nodig hebt aan het einde van de werkdag. Zodat je nadien in alle gemoedsrust kan doen wat je nog moet doen. Is het nog gaan sporten? Is het een andere hobby? Is het koken? Het gaat allemaal vlotter als je eerst je anti-stressplaat hebt gehad. Dus stuur jouw anti-stressplaat via de VRT Max app.
1: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Angie.
0: Deze Nederlanders stonden gisteren nog in Brussel op een bomvol plein aan het Justitiepaleis. Another, ze speelde daar op hangar. Het zag er bijzonder mooi uit. Dit is Silver Lines. Goedenavond.

0: The Powerline Store. De Britse singer-songwriter komt naar Brussel. Met haar nieuwe album en special guest Violet Grow. Op vrijdag 4 december in Forst Nationaal. Tickets en info, livenation.be. Biba Doobie live, samen met Studio Brussel.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Knaldi! Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro.

0: Rein Me In. Met welk nummer kan jij alles echt helemaal van je afschudden?
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, Verena.
3: Hey, dag Bert.
0: Hoeveel punten geef jij deze maandag op een score van 10?
3: Een 6,5,
0: dat is geslaagd, maar het was niet een behoorlijk mooie maandag. Hoe kwam het?
3: Ik had deze ochtend een race tegen de klok. En dan mocht ik 1,5 uur rijden naar een vergadering waar ik mooi op tijd was. Om dan 1 uur te moeten zitten wachten, want de persoon met wie ik een vergadering had, had het niet in zijn agenda gezet.
0: Oh nee, oh vriend, dat is echt de allerergste manier om aan de maandag en de week te beginnen. Oh my god.
3: Yeah.
0: Ja, heb je dan zo nog vriendelijk moeten doen van, ah nee, niet erg hoor, ça va. Of, ja.
3: Ja, een beetje wel, want kijk, ik heb die mens wel nog nodig, dus ja.
0: Fuck. Ja, oké, okay, dat is dan spijtig dat het zo was vandaag. Goed, muziek kan voor de nodige gemoedsrust zorgen dan vanavond. Wat is jouw antistressplaat?
3: Ik had graag Whitney Houston met Dance With Somebody hoort.
0: Ja, dat is een briljant nummer. Verena, wanneer jij dat hoort, wat doet dat nummer dan met jou?
3: Ik vind dat brengt mij heel erg terug naar mijn festival bezoeken. En dan, het wordt ontspannen. Ik raak daar ontspannen van, ik krijg er een hogere sfeer van.
0: Dat is het perfecte nummer dan nu, zeker de perfecte antistressplaat. En we gaan zo die lange rit en die vergadering en alles gewoon volledig vergeten. Goed, Verena, geniet ervan en fijne avond.
3: Dank je.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Het is maandagavond, maar ik wil zometeen toch al even over vrijdag praten. Studio Brussel. Er staat vrijdagavond namelijk iets gepland dat echt de moeite is. Het is, ja, iets echt heel erg zot. En ik vertel het na de vaccines.
1: Malcolm Todd brengt zijn Do That Again Tour naar Brussel. Melancholische R&B en indie-pop. Op donderdag 18 februari in Vorst Nationaal. Tickets en info, livenation.be. Malcolm Todd live. Samen met Studio Brussel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
5: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
6: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
11: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
10: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
11: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
10: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
13: Geef 8 hamburgers.
12: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan

0: vrijdagavond om 7 uur gaat hier iets zot gebeuren op je radio. Studio Brussel. Iets dat maar 1 keer per jaar gebeurt. Het is iets dat echt heel uniek en krankzinnig is, maar tegelijk ja, ook supercool. Het is niet de eerste keer dat het gaat gebeuren hier op Studio Brussel. En wat er dan nu precies gaat gebeuren vrijdag? Let's go! 12 radio stations. 11 countries. One massive night of dance. It's back.
1: Stockholm, Brussels, Helsinki, Oslo, Amsterdam, this is Europe's biggest dance show.
0: Vrijdagavond op je radio. Een zot gebeuren met radiozenders van over heel Europa. Wij doen ook mee. Onze Amber Broos doet dat vrijdagavond en die vertelt je graag wat er gaat gebeuren.
2: Hey, dit is Amber Broos en op vrijdag 25 september zenden maar liefst 12 radiostations in 11 Europese landen een hele avond lang een speciaal dansprogramma uit. Europe's Biggest Dance Show. En dit jaar doet Studio Brussel terug mee. Europe's Biggest Dance Show is een 6 uur durende radioshow. Elk land maakt 30 minuten radio dat ook in alle andere deelnemende landen wordt uitgezonden. Dus luister vrijdag 25 september van 7 tot 1 uur 's nachts naar Europe's Biggest Dance Show.
0: Een gigantisch feest dus over heel Europa. Dat wordt plezant vrijdag op je radio samen met Amber. Dit is Amok.

0: enige manier waarop work, werk toegelaten is in dit programma. Out of office, work van Masters at Work. Thomas, die is er zometeen met Radar om 7 uur. Na Nina Simone met Beats. Sea Line Woman in de Mojack Mix.
1: Studio Brussel. Live

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga hem hier alsjeblieft.
2: Gaan schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max. It's a
5: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
8: Dag, Simo. Knaldi.
6: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, jij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Kuga vanaf €24.500.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 7 uur, goedenavond.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek.
20: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de man, maar het Antwerpse Assisehof heeft hem dus een zwaardere straf gegeven voor de moord op zijn zoon. Jairon, een jongen van 14, stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout, nadat hij wekenlang ziek was geweest en niet verzorgd werd. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. De advocaten van de vader zijn teleurgesteld over zijn straf.
21: Wat mij zeer frappeert, is dat we het erover eens zijn dat die man niet opzettelijk zijn kind wou doden. Hè? Maar hij wordt hier wel gestraft alsof... Als iemand die dat wel doet.
22: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
20: 4 andere beschuldigden die bij de vader woonden, die Jairon onvoldoende hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. Een jongen van 15 die afgelopen weekend een ongeval veroorzaakte in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Hij crashte met zijn bromfiets. Een meisje van 18 dat achterop zat raakte levensgevaarlijk gewond. De jongen was onder invloed van drugs en probeerde weg te vluchten voor een politiecontrole. Zelf raakte hij licht gewond. Het meisje is nog altijd in levensgevaar. In de Verenigde Staten zullen ook 4 andere Amerikaanse nieuwszenders president Trump niet langer volgen, uit solidariteit met CNN. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN, Politico en MS Now geen toegang meer tot het Witte Huis, omdat Trump vindt dat ze alleen fake news brengen. In de VS hebben verschillende zenders een beurtrol om verslag uit te brengen over de president. Vandaag reist Trump naar de VN-top in New York, maar toen de filmploeg van CNN het Witte Huis niet binnen mocht, weigerden de andere zenders om in te vallen. CNN, Politico en MS Now stappen naar de rechter tegen de beslissing van Trump. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Steffi Merlevede volgde de wedstrijd.
1: Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechië. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. En vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden.
20: In de kwartfinales speelt België tegen Servië of Slovenië. Vanavond klaart het overal op. Het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken en we halen tot 20 graden dan. Woensdag veel zon en nog iets warmer.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Studio Brussel.
17: Hi, I'm Olivia Dean.
19: Hello, this is Joe from Idols.
23: I'm Charlie XCX.
24: Hi, I'm Jamie XX.
25: Zes in Kaat van Stralen.
26: Hi, this is Fontaine's DC.
27: Ik ben Evie de Visser.
28: What's up, it's Gies.
29: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
30: We're listening to Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Thomas Michiels.
36: Goedenavond. Ik gooi de deuren van Radar weer wagenwijd open. De herfst is in het land, maar de bloemen van Stromae en Tovlo staan nog heerlijk in bloei.
37: Je luistert naar
38: Studio Brussel.
39: Life is music.

0: Welkom, een nieuwe week betekent een nieuwe hotshot. Ook de podcast is terug. Faisal van IJsland kwam langs en dat was meer dan interessant. En zo meteen kondig ik de albumpremière van deze week al aan.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Eerst razen we verder op de gitaren van Bebe Doobie. De Amerikaanse met de meest ronkende naam loste vrijdag haar album. En daar staat deze Sun Has Set ook op. Welkom.

0: Bieber Doobie met Sun Has Set. Daar moeten we nog een paar minuutjes voor wachten, want die zon die gaat straks pas onder. We kunnen nog even genieten van dat deugddoend avondzonnetje. Ook al is het vandaag herfst, het voelt niet zo en dat is toch wel leuk. Er wacht weer een week vol nieuwe muziek. Herfstig en minder herfstig.
1: Studio Brussel. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Ja, zo is dat. Een nieuwe week, een nieuwe première. Dus verzet je plannen op donderdagavond. Want om 9 uur luisteren we dan samen naar het album van Kyo. That's me. Hier ben ik echt blij mee, hoor. Geen padel, geen spelletjesavond, geen Netflix op donderdag. Wel een album van een van de boeiendste gitaarbands van het moment. Laat je liefde maar komen in die app van VRT Max. Dat is hoe je de week op gang trapt, lieve radarluisteraars. De Belgische fans van Kyo, die weten het al.

0: Ja, het is een band om op mee te zingen, om mee te pogoen. En vooral, ze zijn aan een zot parcours bezig. En dan moet dat eerste full album dus nog komen. Vrijdag komt het uit, maar je weet het, donderdag vaste luisterafspraak. Het is superleuk als we zo een gevestigde naam, zoals vorige week Triggerfinger, hebben als albumpremière. Maar stiekem vind ik het ook wel keileuk als we zo'n jonge upcoming band als Kyo een dikke duw in de rug kunnen geven. Dat is waar Radar eigenlijk over gaat.
1: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
3: Hi, we're Kyo and you're listening to Radar on Studio Brussels. Live is music.

hoorde Charlie XCX met Lordy. Welkom op deze mooie maandag, waarop de zon nog schijnt, ook al is het herfst. Dit nummer van Charlie XCX en Lord staat trouwens op het remixalbum van Brad. En dat Charlie graag samenwerkt en andere artiesten op haar nummers laat meedoen, zet ze nu nog eens extra kracht bij. Want er komt nog een collab aan, maakte ze bekend. Een groot honor met de OG Queen of Pop, Madonna. Madonna die bracht in juni een nieuw album uit, Danceteria. En zij en Charlie XCX die gaan dus nu samen iets doen, iets uitbrengen. En ze teasden al naar een Danceteria After Hours versie die deze donderdag zou uitkomen. Het kan zo dus klinken.

trouwens heel sappig hoor. Charlie vertelt dat ze elkaar ontmoet hebben op een feestje. En dan zelf zijn blijven feesten. En dan dus blijkbaar ook de studio zijn ingedoken. Over samenwerking gesproken. Silk Sonic, of dat heerlijke album van Anderson .Paak en Bruno Mars. Dat herinner je waarschijnlijk nog. Anderson .Paak, die heeft de smaak van de samenwerkingen ook helemaal te pakken, want er komt ook een nieuwe collab-album aan voor hem. Met de Amerikaanse rapper Cordae. Heavy is the Crown komt uit op 23 oktober. En ze deden al eens een feature op elkaars projecten. En nu dook ze dus voor een volledig album de studio in. Een eerste voorsmaakje krijg je al. A Good Day van Bill Withers. Die sample die hoor je daarin. Luister goed mee. En dan ga je het zeker horen. Het zit er mooi in verstopt, maar ook niet te hard. Gewoon dat je de één op één goed door hebt. Anderson .Paak en Cordae.

0: Ja, er zitten nog luisteraars op het terras. Perfect met deze A Good Day van Anderson .Paak en Corday. En die Bill Withers sample, ja, die zat er lekker onder. Maakt het nog zomerser.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie...
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: prachtige Phoebe Bridgers. Ze zeggen wel eens dat podcast de grootste vijand is van radio, maar wij geloven daar niet in.
1: Brussel. Radar. Radar. Thomas Michiels.
0: De podcast met Stijn van de Voorde is helemaal terug. En deze week wordt hij geflankeerd door Kirsten Lemaire, onze collega. En de eerste gast van een nieuw seizoen is Faisal. Faisal, DJ en producer. En ook een derde van het collectief IJsland.
2: Tijdsgeest. Tijdsgeest.
0: Ja, en in de eerste podcast van het seizoen toont hij zich vooral als een heel dankbare gast als het gaat om het fileren van de muzikale actualiteit. Want ze werpen hun licht natuurlijk op die zaak Macklemore en Ed Sheeran. En als artiest die zelf op een podium staat, vindt Faisal dat er één ding is dat zijn artiest nooit mogen afpakken.
3: Als artiest een persoonlijkheid hebben, dus die Ed Sheeran duidelijk niet heeft, is misschien wel het laatste wat ons nog rest. Zeg maar, plays kunnen kopen, concertvenues kunnen, blijkbaar gasten, je kunt alles kunnen kopen. Een video kunnen met AI laten maken, je muziek kunnen laten produceren met AI, whatever. Alles is eigenlijk te veinzen, behalve een persoonlijkheid hebben, behalve een mening hebben, behalve ergens voor staan. En dat is nu het laatste wat dan echt het verschil nog kan maken als artiest. Gaat hij dan nu ook ineens, of ja, niet alleen hij, maar heel veel artiesten zo van, ja, ik weet niet, laat maar gewoon de muziek. Zo, mensen zoeken echt gewoon heel hevig naar een persoonlijkheid, waarin dat online, alles is zo vaag en alles is zo niks zeggend, alles is slop, zeggen ze dan, gewoon zo van niks.
0: Eenheidswoord dus. En als je als artiest wilt onderscheiden, dan toon je die persoonlijkheid. Iets wat Ed Sheeran in deze perfect had kunnen doen, volgens Faisal, zeker als wereldster zijnde.
3: Dan kun je eindelijk gewoon zeggen van, weet je wat, fuck you, whatever guy met je fucking concertzaal. Ik ga gewoon daar een veld afhuren, want dat kan Ed Sheeran perfect doen.
4: Ja, ja.
3: En ik ga daar mijn eigen stage zetten en ik ga daar gewoon, iedereen kom gewoon naar daar. En hij zou gewoon de fucking grootste held ter wereld zijn.
0: Ja, zalig hoor. Het gaat er zalig goed aan toe. In die allereerste podcast van het seizoen, Faisal heeft een uitgesproken mening over de situatie. En aan de andere kant van het verhaal, zegt hij, staat dan Macklemore, die er de stekker heeft uitgetrokken en dus ook wel wat geld misloopt. Maar dat doet er allemaal niet toe, want hij zet zijn mening op de eerste plaats als artiest.
3: Ook een dappere keuze van Macklemore trouwens, want hij heeft ook een heel team achter zich dat ook geld laat liggen of niet kan verdienen, die ook eten op tafel moeten gaan leggen, omdat die show nu is gecanceld. Dus dat moet sowieso ook wel een groepsbeslissing geweest zijn en dat heel dat team daarachter ook zegt van, weet je wat, Mr. Mac, het is oké, okay. Ja, is fijn.
4: Ja.
3: Dat iedereen zich daarachter schaart en het toont heel veel solidariteit binnen die muziekwereld. En los van die statements is het eigenlijk gewoon de bottom line van geen enkele venue mag bepalen wat een artiest doet op een podium. Die venues zijn er om te faciliteren, die moeten gewoon ergens naartoe kunnen. En van het moment dat je dat dan gaat toelaten, ja, dan, als de volgende keer iemand zegt van ja, hier moet je een groen glitterpak gaan aan, dan gaat, ja, mag ik zelf kiezen wat ik doe of wat ik zeg of wat ik aan heb, en dan gaat het terug naar de jaren 50.
0: Ja, sterk pleidooi van Faisal en een absolute aanrader. Die eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Popcast. Te beluisteren op je favoriete platform en op VRT Max natuurlijk.
1: Radar.

Fat Dog met Call It What You Want. Als artiest mag je de titel van je nieuw nummer ook noemen zoals je wil. Charlotte Adigéry en Boris Pupil die kozen voor Goo Goo Gaga. Time flies slow. Een nummer over groenten en fruitpapjes en begraven worden onder de luiers als versbakken ouders.

0: Over sterren gesproken, zometeen Rachel Chinuriri.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Iedereen.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat, je kunt er nog op staan.
4: Zo, een beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.

0: kan niet anders dan dat je het merkt aan de playlist. We zijn nog niet klaar voor de herfst. Maar blijf nog even hangen in die zonnige muziek zoals deze Rachel Chinuriri. Wat een verschijning. En we stellen je deze week voor aan nog een blinkende ster die misschien nog niet te zien was in jouw heelal.
1: Dit is Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Anyway, hij mag mee in het rijtje van twintigers die indruk maken en de wereld rondreizen met hun muziek.

rijtje dus van Pink Panthers, Somber, Nova, Arlo Parks, Violet Grohl en deze jongens van Geese. Ze hebben er allemaal een topjaar op zitten. En reken daar vanaf nu ook met plezier Malcolm Todd bij.

0: Feuer.
1: Ist nochmal 23 Jahre. Hij komt uit Amerika en dit jaar bracht hij al zijn tweede album uit. Ik weet niet wat hij aan toe was toen je 23 was. Of wat je van plan bent als je nog 23 moet worden. Twee platen uitbrengen misschien. Zoals Malcolm Todd. Het is met dit nummer Earrings dat we jullie willen overtuigen van zijn talent.
2: Hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Het is vooral als je al fan bent van Steve Lacy of Mike DeMarco, dan zit hij in hetzelfde vaarwater. En dan is Malcolm Todd misschien wel de ontbrekende schakel in die heilige drievuldigheid van boeiende singer-songwriters van het moment.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Malcolm Todd.

Anthony Schmierig zet de boel in beweging en je mag blijven dansen. Op 26 februari komt Jason Statham naar de ING Arena in Brussel. Die ticket presale die gaat vanaf donderdag van start. Dan kan je je aanmelden.

0: virtuoze riffs en rauwe rock tot meeslepende folk metal. Dit najaar brengt de grenzen van het gitaargenre naar Ancien Belgique. Laat je wegblazen door de unieke sound van Last Train, Olivia en LVT. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tanklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japan.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow!
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Life is music.
15: Life is music.
16: Studio Brussel.
17: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierret vertelt waarom.
18: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
17: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. Dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
9: De raffinaderijen daar die draaien overuren en ja, geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen, ook in de VS trouwens, hè, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
17: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
11: Dat is eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die zollpolitiek van USA corrigeert wordt.
17: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Dulst.
13: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
17: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: De Koning. De slimme kijk op ramen.
16: Studio Brussel.
19: Hi, I'm Olivia Dean.
20: Hello, this is Joe from Idols.
21: I'm Charlie XCX.
22: Hi, I'm Jamie XX.
23: Resikaat van Stralen.
24: Hi, this is Fontaine's DC.
25: Ik ben Evie de Visser.
26: What's up, it's Gies.
27: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
28: We're listening to Radar.
29: Radar.
30: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Thomas Michiels.
34: Goedenavond. Straks krijgen we bezoek van de Nederlandse Elmer. Die heeft vrijdag een album uitgebracht. Eerst hoor je de nieuwe Matt Berninger, Martini Me Fazzo. Welkom.
35: Je luistert naar
36: Studio Brussel.
37: Life is music.

van op de nieuwe EP van Matt Berninger. En terwijl Elmer de studio binnenwandelt, laten luisteraars Frederik en Tim weten dat ze safe zijn na de moshpit van Bleach 93 in Botaniek vrijdag. De museumzaal staat daar toch nog recht, gelukkig maar. Dit is Figure 8, stond ook op die setlist van Bleach 93.

0: Bleach 93. Als je de letters van Merel in een andere volgorde zet, dan krijg je Elmer. Nederlandse artiesten met een scherpe pen, onderbouwde en creatieve teksten en ook een echte performer. Welkom in de studio. Dag Merel.
1: Hallo, hallo.
0: We waren hier net nog bezig. Hoe hou je die micro in hemelsnaam vast? Hoe doe je dat op een podium?
1: Nou, ik heb dus een soort ouderwetse buismicrofoon bij de nieuwe show. Omdat ik me ook kleed als een soort Frank Sinatra crooner met een enorme kater. Dus ik ben aan het rappen in een buismicrofoon. Dat is voor de mensen thuis zo'n zilveren microfoon met van die streepjes.
0: Ja, met van die streepjes.
1: Zo'n vintage.
0: Ja, super typerend. Geluidstechniekers die vinden dat ook geweldig als je dat meepakt op een...
1: Ja, mijn technicus was ontzettend blij.
0: Nee, we kunnen er even mee grappen, maar je hebt wel leuk nieuws. Je hebt vrijdag een nieuw album uitgebracht.
1: Ja.
0: Dat is altijd fijn en dan ben ik blij dat je hier fris verschijnt op een maandag, want dat is toch een heavy weekend geweest, om dat feestelijk in te zetten, denk ik dan.
1: Ik heb vannacht 14 uur geslapen. Dus ik leef weer.
0: Ik ben zo, ja.
1: Want het was inderdaad een feestweekend.
0: Ja, ja, ja. De titel van de plaat, Man O Man. Het verklapt misschien al een beetje waar de plaat over gaat. Ik zet hem voor en jij mag hem binnenkoppen. Waar gaat hij over?
1: Het gaat over mijn relatie tot mannen. Het is sowieso een ode aan de man, wilde ik brengen. Want dat vond ik eigenlijk... daar had ik behoefte aan om dat te doen. Zeker een ode aan de fantastische mannen in mijn leven. Het is ook een hele kritische ontleding van mannen die ik stom vind en wat ik zie als toxische mannelijkheid. Maar nog het allerbelangrijkste is het een album dat gaat over alle manieren waarop ik mij in mannen herken. En de manieren waarop ik mij wel eens een man voel.
0: Oké, wie zijn die belangrijke mannen misschien, om daar nog even op terug te komen in jouw leven?
1: Mijn geliefde en al mijn vrienden en collega's en gewoon de fucking vette muzikanten met wie ik samenwerk.
0: Zalig, ja. Dus dat moest ook een soort van ode worden aan die belangrijke mensen in je leven.
1: Zeker.
0: Ja. Heb je dat dan benaderd als een themaplaat of is dat eigenlijk zo gegroeid naarmate je die songs aan het schrijven was?
1: Ik heb het echt benaderd als een themaplaat, ja. Dat doe ik sowieso met al mijn werk. Dat zou wellicht kunnen komen vanuit het feit dat ik uit het theater kom. Dus ik heb heel veel voorstellingen gemaakt in mijn leven. Dus ik ben gewend om rondom één iets te maken. En deze plaat begon eigenlijk met een paar inderdaad losse studiosessies. En ik dacht, alles gaat over mannen. En toen dacht ik, hier moet het over gaan. Ja. Dit is het. En ik probeer ook altijd in de gaten te houden. Waar ben ik veel mee bezig? Waar heb ik veel gesprekken over met mijn vrienden? En zo belandde ik bij dit thema.
0: Ja, eigenlijk wel een thema dat anno 2026 al eens vaker terugkomt. Maar dan ook vooral de rol van de man of de rol van de vrouw. Die werden dan tegen elkaar uitgespeeld. Dan zie je wel eens vaker, hoe sta jij daarin in dat verhaal? Hoe wil je dat vertellen in je plaat?
1: Ik denk dat de plaat behoorlijk genuanceerd is. En het is eigenlijk een reis van woede naar liefde en puberale verliefdheid. Naar angst, naar enorme diepe liefde en waardering. Dus het benadert veel kanten. En wat ik probeer is dat ik zeker met mijn show, maar ook met de plaat, ik wilde echt eindigen met een ode. Omdat ik vind dat er heel veel artiesten zijn die ook hartstikke terecht vrij negatief zijn over de man en mannen. En ik wilde daar iets tegenover zetten. Zeker als een artiest. Ik treed best vaak op met een snor. Ik speel met gender. Als ik iets zou zeggen, als ik hou van je zou zeggen tegen mannen, dan heeft dat een bepaalde meerlagigheid. En daar was ik heel nieuwsgierig naar.
0: Ja,
1: wat er dan zou gebeuren.
0: Hoe heb je dat onderzocht? Heb je daar ook zo? Ik beeld me dat dan in. Hè. Je bent ook, ja, je komt vanuit je theaterachtergrond. Lees je je daar dan over in? Zo, wat kan ik hier nog aan toevoegen? Of welke dingen trek je er eigenlijk nog allemaal bij als je die plaat maakt of die show schrijft?
1: Nou, mijn vorige album ging over Nederland. En eigenlijk mijn woede over Nederland. Die heette Platland. En die plaat was zo negatief. Daar ben ik nog steeds heel blij mee met die plaat. Maar achteraf voelde ik, het was het niet radicaler geweest als ik een ode aan Nederland had gegeven in deze tijd. Als ik juist had gezegd, nee, wij claimen Nederland terug. Fuck de PVV. Wij zijn ook Nederlanders. En dat heb ik niet gedaan, dat begreep ik ook, want ik was te boos. Ik ben nog steeds ook te boos. Maar toen dacht ik bij deze plaat, hoe zorg ik ervoor dat ik eindig bij liefde? Want is dat niet eigenlijk veel kwetsbaarder voor mij om te proberen om daar te eindigen? En dat was eigenlijk het onderzoek wat ik wilde voeren met deze plaat. En om bij liefde te komen, moest ik langs het station Woede gaan, natuurlijk. Maar ik ben er wel beland.
0: Wow, oké. Dus het is een reis geweest door je eigen emoties. En eigenlijk ben je geëindigd met een ode, die positieve noot.
1: Ja, Een hoopvolle noot.
0: Een hoopvolle noot. We gaan al eens luisteren naar een eerste nummer van Elmer dat mee op die plaat staat, Geen Beest. En zometeen duiken we nog in jouw performance, want ik ben heel benieuwd naar hoe die nieuwe show van Elmer er binnenkort gaat uitzien. Blijf zeker luisteren.

0: weet niet hoe het met jou zit, maar wij zijn hier goed aan het gaan op die productie. Merel, daar wil je het heel graag over hebben. Je wilt een pluim uitdelen aan iemand, hè?
1: Ja, gewoon. De plaat is grotendeels geproduceerd door Kinnaman Dane. En ik ben gewoon heel trots op de sound van deze plaat. En jullie moeten hem gaan volgen. Hij is zelf ook rapper en hij is geweldig. En sowieso dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze plaat. Want ik ben er zo trots op.
0: Oh, maar dat is zo mooi om te zien. Kijk er al naar uit om het live te brengen.
1: Oh mijn god, dit nummer wat je net hoorde, oh, zo lekker. Ik heb ook een decor, zeg maar, soort roze gordijnen. Alsof het een soort vergane crooner-show op een cruiseschip is. Ik met een sigaret in mijn hand en allemaal wonden op mijn gezicht en een blauw tuttig pak. En er zitten ook allemaal bloemen in vazen. En tijdens dit nummer smijt ik die over de hele vloer. Omdat ik ook de tweedeling zo interessant vind dat ik op zich die zin, ik ben geen beest, ik ben een mens, ik ben een man, heel ontroerend vind. Alsof ik in de huid krijg van een man die mij wil overtuigen van, alsjeblieft, ik ben geen gevaar. Zie me niet als een gevaar. I come in peace. En tegelijkertijd zeg je het zo agressief dat je een beest wordt.
0: Oh my god.
1: En dat vind ik de hele leuke dubbele lading van deze track. En ook om deze heel agressief te performen, vind ik daardoor heel leuk.
0: Ja, ja, je zegt het wel, performen en ik zie het vuur in je ogen. Dat is waar Elmer om gaat, hè, die performance op een podium. Je kan het gaan dichtbij meemaken. Op 30 oktober speel je in de AB.
1: Ja.
0: Je hebt al een tipje van de sluier of van de roze gordijnen gelicht bij deze.
1: Ja.
0: Het gaat er wild aan toe gaan. Mag er gemorst worden op een Elmer-show of moet er gemorst worden?
1: Oh mijn god, ja, er moet gemorst worden. Maar er zijn ook theatrale momenten van verstilling. Ik benader mijn shows bijna als films. Dus ik zorg dat er magische beelden in terechtkomen. En we zijn ik kreeg vandaag een foto doorgestuurd van een decording. Mijn god. Ja, ik kan dit niet hier verklappen, dus kom alsjeblieft kijken. Maar we beginnen als een vrij traditionele, smooth crooner show. We takelen steeds meer af in ellende en diepte. Dan komen we bij de filmische beelden om uiteindelijk te eindigen bij hoop. En hopelijk verzoening.
0: Je benadert dit echt als een soort van scenarist, hè? Je hebt hier op voorhand, of nee, hoeveel dagen, hoeveel maanden, hoeveel jaren lig je hier al over wakker en over na te denken? Hoe gaat dat in jouw hoofd eraan toe, Merel?
1: Nou, eigenlijk gaat dat best wel snel. Ja, net toevallig in de trein hier naartoe heb ik nog wat dingen bedacht. Ik ben wel al een jaar van tevoren bezig. Ik begin altijd bij een beeld. Dus eigenlijk het hele concept voor deze plaat begon bij dat ik wist, ik wil een sigaret in mijn hand hebben, live. Omdat je door een kostuum ga je als mens anders bewegen. Daarom hou ik ook zo van drag. Het doet iets met je. Dus als ik weet wat mijn kostuum is, als ik weet, ik heb een peuk in mijn hand, ik probeer een soort van coole guy te zijn, zo, hey, ik rook op het podium, maakt mij niet uit. Dan komt daar meteen iets in mij los waarvan ik snap hoe ik die plaat moet schrijven. En dan komt er zo'n nummer als Geen Beest, komt daar ineens uit. Ja, en ik vind gewoon dat popconcerten verdienen prachtige beelden.
0: Ja, sowieso. En hij maakt ze dus ook op de trein. Nele uit Edegem stuurt een berichtje door. Die zegt alleen maar liefde voor Elmer. Taalguru op zoek naar een heldere grens om ze van alle kanten te bekijken en liefst te verleggen. Het is niet verplicht, maar ik vraag het toch, Merel. Hoop je iets met deze plaat teweeg te brengen? Je hebt er al een beetje op geantwoord natuurlijk.
1: Nou, wat ik teweeg hoop te brengen is, wat ik probeer met mijn werk is om genuanceerde zelfkritiek te leveren. Dus om het feit dat ik constant als mens leer, verander, aanpas en dus kritisch blijf, om dat openlijk te doen. Ik heb niet alle antwoorden. Het enige wat ik kan laten zien is, ik ben bezig met hoe ik met mannen bezig ben. Ik hoop dat deze plaat zowel de mannen als de vrouwelijke, als welk gender dan ook luisteraars, uitnodigt om ook liefdevol kritisch naar zichzelf te zijn. En je hebt geen controle over de ander. Je hebt alleen controle over jezelf.
0: Mm-hmm. Af en toe is goed in de spiegel kijken.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen luisteren naar dit nummer, Sleutel tussen vingers.
2: Sleutels tussen vingers, pepperspray en dingen. Trappen missen kloten als je stoot, let op je ringen.
0: Ja, die komen binnen en dan die beat.
1: Oh, die is zo lekker, ja.
0: Daar ga jij goed op, hè?
1: Ja.
0: Dat is die producer die het helemaal afmaakt. Maar ja, met jouw teksten wel.
1: Zeker. Ja, ik hoorde deze beat en meteen kwam daar een soort spookverhaal uit van dat je 's nachts door een park loopt. Ik voel ook die voetstap als een soort, alsof er zo'n monster achter je zo achter je aanloopt. Maar ja, het bijzondere aan deze track is denk ik dat je twee perspectieven hoort. Je hoort zowel het vrouwelijke als het mannelijke perspectief over angst in de nacht. Ja. Twee mensen die echt bang zijn voor elkaar.
0: Ja, vandaar dus sleutels tussen vingers. Het is wel een realiteit, helaas. Hè. Voor veel vrouwen en ja, ik hoor het eigenlijk te vaak. Mensen die met sleutels tussen vingers over de straat moeten wandelen omdat ze bang zijn in het donker. Ik vind het eigenlijk ook een beetje triest.
1: Het is heel triest. Dit is ook een hele verdrietige track. En ik denk dat de conclusie van de track, ik heb het gemaakt samen met Ray Fuego, de conclusie van de track is: wij die alleen maar herhalen. Ik hou mijn afstand. Ik hou mijn afstand. En dat zie ik in die zin als ook een metafoor soms voor het grotere man-vrouw gesprek. Het gegeven dat je soms afstand houdt van elkaar, terwijl je mensen ziet en ze gunt. Nee, maak contact. Blijf in gesprek. Maar soms ben je te bang.
0: Ja.
1: En soms ook terecht te bang.
0: Ja, absoluut. Weet je wat het leuke is, Merel? Tim uit Semst stuurt Elmer. Bijzondere vrouw, bijzondere muziek en hele goede uitleg. Ik ga me er zeker in verdiepen, want die kennen ze nog niet. Dat is het voordeel van radar. Wij zetten ze op je radar natuurlijk. Merel staat ermee in de studio. Als je het live wil zien, 30 oktober in de AB. Je hebt ons al verlekkerd met het tipje van de sluier te lichten van die show, hoe die er gaat uitzien. En er gaan nog heel veel ideeën bij komen.
1: Kom kijken.
0: Ja, sowieso. Ik zie het. Maar je hoort nu al Elmer om je helemaal warm te maken. Sleutels tussen vingers. Ik moet denken aan die monsterstappen.
1: Hoor maar de monsterstappen.
0: Voilà, die gaan we er zeker in horen.
1: Maar kijk ook in de spiegel.
0: Merci om langs te komen, Merel.
1: Ja, dankjewel.
0: Salutjes.

Simple Pleasures van Warhouse. Zometeen laat ik je nog beter kennis maken met West Side Cowboy. Eerst krijg je indie rock uit Brighton. Ze spelen morgen in de AB Club en ik zie op de website dat ze aan de laatste tickets zitten. Dit is Limegarden met All Bad Parts.

0: Lime Garden is trouwens een van die jonge namen die op de soundtrack van FC 27 staat. Als die voetbalgame die vrijdag uitkomt. En om dat te vieren duiken we morgen in Radar een uur lang in soundtracks van videogames. Dus, kleine oproep, zijn er songs die jij hebt leren kennen en die onlosmakelijk verbonden zijn met een game? Dat kan Tony Hawk's Pro Skater games zijn, dat kan FIFA zijn, dat kan Medal of Honor zijn. Geen idee, zijn er nog games waar jij een soundtrack van op je geheugen hebt gebrand en die tot op de dag van vandaag daar nog altijd aan verbonden zijn? Stuur ze door in de app van VRT Max en dan kunnen we die morgen misschien mee in de playlist duwen. Je krijgt sowieso frisse muziektips ook van de artiesten die op FC 27 staan en misschien ook op GTA 6. Want de logica achter het maakproces krijg je er ook nog achter. En GTA 6, ja, ze zijn op weg om die game eindelijk te releasen dit jaar. Dus we moeten het daarover hebben. Vorige week loste die al een paar nummers trouwens van die soundtrack. Dat is deze Catriel en Paco Amoroso, Pink Panthers en Fred Again en Etienne de Versy.
1: Studio Brussel. Radar. Studio Brussel.
0: En hun nummer Sexy Magic. We duwen de herfst nog een beetje voor ons uit. En we blijven nog in deze zomerse vibe. Terug te vinden op die soundtrack van GTA 6, dus deze. Welke game soundtrack is voor jou ook even episch? Stuur door in de app van VRT Max.

Ain in LA van Adela. En die LA, ja, we blijven ook een beetje aan de West Coast, maar op een totaal andere manier. Want de West Side Cowboy, daar moeten we het over hebben. De honger is groot bij West Side Cowboy. Die hebben trouwens niks met Amerika of LA te maken, hoor. Het is een totaal andere band, maar ik moest eraan denken toen ik West Side zag staan en LA. Sorry voor het lastige bruggetje. Een EP'tje in januari 2026. En dan kwam er voor West Side Cowboy ook nog een album bij in augustus 2026.

0: natuurlijk voor een band een pak shows spelen natuurlijk. Als voorprogramma van Guise was dat in maart in de Botaniek. Deze zomer stonden ze ook op Rock Werchter. En 12 november kan je ze nog in de Botaniek gaan checken. Westside Cowboy. Van hun zelf uitgevonden genre zijn ze de mond van vol.
1: Well, Paddy came up with the idea of Britannicana, our drummer, when he was on the toilet. And it was just sort of a word to say when people asked us what our style of music was.
2: I think the very handy thing about sort of making up a term for yourself is that you can just change it. Like, you can change what it means. So, well, I think we'll always be Britannicana because, like, it can change with us whilst we figure stuff out about ourselves.
0: Britannicana, dat is Americana, maar dan Brits. Ja, prachtig. En uitgevonden op het toilet, dat zijn altijd de beste momenten om een enlightenment te krijgen. In 2027 galopperen ze gezellig verder op hetzelfde elan, want dan komt Westside Cowboy ook naar Trix.
3: We kijken er heel erg naar uit om hun live antwerp te zien in Trix. Live is het gewoon een hele fijne band om naar te kijken. Je voelt dat de energie op het podium heel aangenaam en heel warm is. Ik heb ze vorig jaar voor de eerste keer live gezien en je voelde toen al wel dat er iets rond die band aan het gebeuren was. Ondertussen hebben ze getoerd in het voorprogramma van Guise. Goede shows gespeeld, bijvoorbeeld op AFF deze zomer. Hun volledige huidige tour is helemaal uitverkocht. En we hebben het gevoel dat er nog wel veel rond die band gaat gebeuren en dat die nog heel veel gaan bereiken.
0: Ja, Stijn, de programmator van Trix, die ziet het ook. Jij ziet het misschien ook al een tijdje aankomen, maar Westside Cowboy, het zou wel eens kunnen dat dat nog helemaal ontploft. Trix dus, 31 maart voor Westside Cowboy. De paarden worden gezadeld en de boots strak aangetrokken bij Westside Cowboy.

0: luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Het is nog 10 minuten radar en dan begint Andries Bekkers aan de zwaarste show. Dus ik dacht, ik moet je nog even warm maken voor morgen, want dan kan je weer al tickets winnen voor Lovejoy. En ik heb een geweldige ambassadeur gevonden voor Lovejoy. Goedenavond, Seel.
2: Goedenavond, Thomas.
1: Klopt dat dat ik niemand anders aan de lijn zou moeten trekken dan jou? Ben je een superfan van Lovejoy, Seel?
2: Dat is een understatement, Thomas. Klopt helemaal.
1: Oké, understatement. Hoe ver gaat dat fanschap, Seel?
2: Hoe ver gaat dat fanschap? Letterlijk tot waar ze van zijn, in Engeland. Want ik heb ze dus ook al in Engeland live aan het werk gezien. Oh. En ik ga er deze week ook bij zijn.
1: Ja, want het is voor die show in de Botaniek op donderdag dat ik morgen tickets mag weggeven voor Ticket Tuesday. Maar je bent dus al naar Brighton afgezakt. Van waar de mannen zijn, op de Cobblestone Beach? Of ben je ergens anders gaan kijken?
2: Klopt inderdaad dat ze van Brighton zijn, maar ik ben in Birmingham gaan kijken.
1: Aha, oké. Ja, het moet uitkomen natuurlijk met die reisplannen. Wat is er zo geweldig aan de live act van Lovejoy, Seel?
2: Het is voor mij echt zo een band die live, je moet dat meegemaakt hebben. Dat niet alleen gewoon de charismatische frontman, maar ook instrumentaal klinkt het gewoon zo strak en zo goed. En heel het publiek gaat daar helemaal in op en mee. Het is even alsof je voor 2 jaar lang naar een andere planeet afreist waar je gewoon echt volledig op kunt losgaan. Het is echt heel cool.
1: Ik voel het. Het vuur van Seel wordt overgebracht hier in de radiogolven. Morgen maken mensen dus kans op tickets voor Lovejoy. Hoe hard moeten ze meespelen, Seel?
2: Ze moeten echt super hard meespelen. Ze hebben geluk dat ik al tickets heb, anders hadden ze geen kans.
1: Dan had je sowieso ze afgetroefd in de app van VRT Max. Ja, het is daar dat je moet zijn. Merci voor je pleidooi. Je hebt ons helemaal opgewarmd. Ken je ze nog niet? Of moet je er nog helemaal inkomen? Dit is Lovejoy met Call Me What You Like. Seel, de mensen die morgen tickets winnen, die gaan jou daar dus los zien gaan donderdag in de Botaniek.
2: Zeker en vast. Die ene doet daar op de eerste rij, dat ben ik. Voilà.
1: Merci, fijne avond. Salut, Seel.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel. Studio Brussel is Ticket Tuesday. Luister, speel mee en win jouw ticket. Studio Brussel.
1: Voilà, opdracht begrepen. Morgen zeker luisteren, want dan kan je dus tickets winnen voor deze Lovejoy.

morgen ticket voor Lovejoy in Radar. En nu nog even Catch This Feast van Wet Leg. Kan al oefenen voor in de zwaarste show met Andries Bekkers. Daar zal het waarschijnlijk nog een tandje zwaarder gaan. Maar vuisten vangen is altijd plezant op maandagavond in de zwaarste show. Tot morgen.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne Knotter van de VZW.
2: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
1: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
3: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
1: En op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
4: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
1: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist, aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Vrienden van de metal, leeftijd zegt niet altijd alles. Luister maar naar de nieuwe van Anthrax. Ze kunnen het nog steeds. Goedenavond.
6: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

10 jaar hebben we moeten wachten en dan ineens Anthrax is terug. Vrijdag verscheen album nummer 12, Cursum Perficio. Of Perficio, hangt een beetje vanaf wanneer je Latijn hebt gehad. Want het betekent mijn reis is voltooid. Het klinkt definitief, maar nee, Anthrax steekt de stekker er nog niet uit. Straks de nieuwe van Architects, maar ook de volgende artiesten. Ja, die worden vandaag ook niet meer tot de jonkies gerekend. Ik heb het over Trivium. Een nieuwe single, Dead Inside of Me heet die. Gaat rond Onne et Tatemai.

Deze nieuwe Trivium single Dead Inside of Me draait rond One e Tatema. Twee Japanse termen die het verschil tussen wat je echt voelt en wat je aan de buitenwereld laat zien betekent. 6 april trouwens volgend jaar samen met In Flames in Vorst.

De Britten van Architects blijven de grenzen van metalcore opzoeken. En soms gaan ze daar behoorlijk ver in, zoals op deze nieuwe single Machine. Want die heeft elektronica en catchy refrein. En is zonder twijfel poppy genoeg om ook ver buiten de metalwereld te werken. Helemaal anders zijn de volgende heren. Want die stonden afgelopen vrijdag nog in Vorst Nationaal. Ik heb het over Judas Priest. Meer dan 50 jaar zijn ze al bezig. En toch was het ook weer opvallend hoeveel classics ze hadden afgelopen vrijdag. Speelden niet al te veel recent werk, maar deze zat er wel in. Uit hun album Invincible Shield uit 2024. Judas Priest en Panic Attack.

Heerlijke song, Judas Priest en... En straks bellen we nog met de zanger Joe van Oudenhoven van Evil Invaders. Want die hebben een uitstekende nieuwe single uit. En daar hoort uiteraard een stand van zaken bij. Maar wat nu klaar staat, is bijna gemaakt om viraal te gaan. Misschien is het dat zelfs al aan het doen. Ik heb het over de nieuwe single van Falling in Reverse. Met hun, ja, veel besproken frontman Ronnie Radke. Die heeft gevraagd aan Corey Taylor van Slipknot en Serge Tankian van System of a Down om mee te doen op die nieuwe single Joseph. De clip is zo over de top. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar ik denk dat de nieuwe technologie er zeker voor iets tussen zit, maar het is eerlijk gezegd, het ziet er zeer indrukwekkend uit. De song zelf, naar mijn bescheiden mening, iets te weinig adempauze, maar 13 miljoen views in een week, niet slecht, wie ben ik dan? Ik zou zeggen, oordeel vooral zelf. Laat het weten via de app. Dit is Falling in Reverse, samen met Corey Taylor en Serge Tankian. Dit is Joseph. De zwaar.

0: geen Cro-Max zonder soap. En daarom Harley Flanagan, die op 13 november 40 Years of Quarrel uitbrengt. Een nieuwe versie van dat legendarische debuut, The Age of Quarrel. En deze song staat er nu dus wel op. Everybody's Gonna Die.
1: De zwaarste show.
0: En afgelopen donderdag verscheen er ook een nieuw werk van een van de beste metalbands uit ons land. De enige echte Evil Invaders. Nieuwe single heet Dream State. En dat was toch weer even geleden dat we muziek hebben gekregen van de mannen liever. Dus reden genoeg om een keer te bellen met zanger en frontman Joe. Joe, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Joe, we kennen natuurlijk elkaar, maar we moeten het zeggen. 4 jaar geen nieuwe Evil Invaders muziek. Wat is er gebeurd?
2: Veel toeren. We hebben 2 co-headline tours gedaan door Europa. We hebben nog een support tour gedaan door een support tour gedaan voor Dirk Schneider. We hebben gesupport voor Sepultura. Dan hebben we heel veel festivals gespeeld in de zomer. Mainstages van Graspop, Alcatraz. Mainstage van Leyendas del Rock. Andere festivals, like Brutal Assault ook en zo. Dus,
0: Ja, het is eigenlijk
2: veel on the road geweest. Het is ook Zuid-Amerika gedaan.
0: Ja, je zegt het allemaal, maar het is ook een beetje grappig dat als je veel in het buitenland bent en je doet wat minder in België, dan lijkt het precies alsof het lang geleden is, terwijl je letterlijk bijna geen enkele dag thuis bent geweest.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, we zijn altijd wel bezig.
0: Voilà, er is nu nieuwe muziek. Dream State, geweldig nieuwe single. We gaan hem uiteraard straks spelen. Ja, wat ik lees gaat een beetje over altijd maar doorgaan. Je speelt al zo lang dat je kan herinneren in een band. Is de song ontstaan uit iets dat je zelf hebt meegemaakt op het moment dat je dacht, ik moet misschien op de rem gaan staan?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een bepaald moment denk ik een soort van burn-out gehad of zo. En dan merkte ik echt dat ik meer in het nu aan het leven was. Ik was constant al aan het denken aan als ik mee eens bezig was van wat is de volgende dat ik subiet moet doen op mijn to-do-lijst. En van hier naar daar aan het rijden en ineens ergens aankomen en beseffen van ik weet eigenlijk niet hoe ik gereden heb. Dat is niet oké. Je weet het niet dat je eigenlijk constant in je kop bezig bent al met andere dingen.
0: En wat heb je dan gedaan om er een beetje uit te geraken?
2: Muziek schrijven. Ja. En meer proberen to-do-lists te maken en realistischere planningen. In de plaats van constant rondlopen, gelijk een kiekje zonder kop.
0: Ja, muziek toch weer die therapie eigenlijk.
2: Ja, zeker.
0: Nu, sowieso, ja, er komt volgend jaar een nieuw album aan. Je gaat ook op pad om dat album te promoten, samen met Heathen en Exhorder. Ja, dat zijn 2 legendarische bands uit een generatie waar ik denk dat jullie ooit wel echt naar opgekeken hebben. Je hebt ondertussen, je zei het net ook al, Dirk Schneider, je hebt al heel veel kunnen afvinken. Ja, is het toch nog altijd iets speciaals om met helden op tour te gaan?
2: Ja, toch wel. Hè. Dus, natuurlijk, je wordt dat wel heel gewoon omdat je vaak op festivals speelt en zo. En je ziet daar iedereen de revue passeren. Maar ja, dat is natuurlijk wel gaaf om te zien dat je zelf als band ook aan het groeien bent. En dat je nu ineens dan een co-headlining tour kunt doen met zo'n band. Zodat je vroeger de LP's van kocht en aan het luisteren waart en zo. En dat je dacht van wow, dat is zo ver weg. Maar dan eigenlijk, nu zijn we wel op zo'n moment gekomen van oh, dat is toch dichterbij als dat we ooit gedroomd hadden kunnen hebben, weet je niet.
0: Ja, is dat een kwestie van zelfvertrouwen ook? Dat je denkt van ja, we doen het nu al zo lang, we hebben ons over heel de wereld bewezen. Weg met die Vlaamse bescheidenheid.
2: Oh, nee, we houden altijd wel onze voeten op de grond. Maar natuurlijk, ja, we weten wel van waar we mee bezig zijn en wat we doen. En dat we ook wel goed zijn in wat we doen. Dus,
0: Toch een klein beetje Vlaams. Ja. De release party staat gepland op 6 maart volgend jaar in Trix in Antwerpen. Ja, voor iedereen, niet alleen voor fans, maar gewoon iedereen die van zware gitaar houdt, zijn jullie een van de standaarden voor ons land. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Evil Invaders?
2: We gaan een nieuwe show neerzetten, dus een nieuwe stageproductie helemaal. Ja, natuurlijk de nieuwe muziek brengen. En dat album de wereld in knallen. Hè. En dan vol een bak terug de road op.
0: Ja.
2: Dus, het gaat wel de moeite zijn.
0: Ja, was het een moeilijk album om te schrijven of ging het vanzelf?
2: Dat gaat nooit echt vanzelf bij ons. Dat is altijd wel zwoegen, want we zijn een beetje perfectionistisch allemaal in de band. Dus iedereen zijn zetje. En doorgrinden tot het echt 100% het maximum uit elk nummer gehaald is niet altijd evident, maar we doen dat wel. En daarom dat het vaak ook zo lang duurt bij ons voor nieuwe muziek uit te brengen, omdat we allemaal onze standaard redelijk hoog leggen. We willen geen fillers op ons album.
0: Nee, en dat,
2: dus elke song moet waardig zijn om op een album te staan.
0: Ja, en de nieuwe single Dream State zal het in ieder geval niet liggen. Die is weer wederom uitstekend. Joe, bedankt om er even bij te zijn, om even update te geven over wat jullie allemaal gaan doen. Ik herhaal het, 6 maart volgend jaar in Trix. En uiteraard daarvoor weer heel Europa door. Onder andere met Heaton en Exorder. Groeten aan de mannen, bedankt om erbij te zijn. En dit is Dream State van Evil Invaders.
2: Merci.
0: Bye, Joe.
2: Yo, merci.

Afgelopen zomer was er nog in grote doen op Life is Live. Doro heeft een nieuwe single, Rock You To That, die je nu hoort, komt op Wild at Heart, een nieuw album dat verschijnt op 11 december. Andries Beggers. En uiteraard is er ook weer de zwaarste concertagenda. Wat kan je allemaal doen? Wel, deze week kan je op vrijdag naar Beyond the Black in Trix in Antwerpen. 29 september, volgende week dinsdag, is het Stand Atlantic in Kafka Oudaan. En een dagje later, op 30 september, kan je naar iPrevail in de AB in Brussel. 1 oktober, dan is het een mooi stukje Cleveland hardcore geschiedenis in de Kreun in Kortrijk. Want dan komen Ringworm en Integrity samen wat albums vieren. Donderdag 1 oktober kan je ook naar Loma Pieta en Only Flood in de Kafka in Oudaan, Antwerpen. 2 oktober is het Pissen plus Gunnar Kunig plus Tranen in de Magazijn Katre. En vrijdag 2 oktober ook Night Ride en die in the Attic in Spirit of 66 in Verviers. Zaterdag 3 oktober Temple Fire Fest 2 met Necromaniac Sanctuarium in Obscurity Reveal plus Netgraaf Discarnation. Allemaal in het Magazijn Katre in Brussel. En 4 oktober zondag is het ook Dagdramme 3. Dus voor de derde keer is het een namiddagje hardcore en punk in Kafka Antwerpen. Vanaf 2:30 kan je dan gaan kijken naar Wolfout, Het Boussa, Game Changer, Imposter en zoveel meer. Zondag 4 oktober ook Shadow of Intent plus Aborted plus Disembodied Tyrant plus Sorruption in Kafka Zappa. En 5 oktober Simple Plan en Neck Deep in Vorst Nationaal in Brussel. 7 oktober nog The Amity Affliction plus Support in Kafka. En op 8 oktober Spirit Box in Lotto Arena. En deze vrijdag kan je naar deze band gaan kijken. Blackstone Chain. Een Amerikaanse band die al heel lang bezig is. Speelt een soort stoner rock. In ieder geval, ze komen naar het depot in Leuven. En dan spelen ze wellicht ook deze. Blackstone Cherry en Father Said. De zwaarste show.

De Amerikanen van Blackstone, Cherry met Father Set, deze vrijdag in het depot in Leuven. En we gaan even 30 jaar terug in de tijd naar deze Korn en Adidas.

0: zonder enige twijfel het betere afkortingswerk. Korn en Adidas, 30 jaar live is Peachy deze maand. En op 9 november staat Korn in de AFAS Dome met onder andere Architects en Pixel Grip. Ga zeker langs. En eentje die vandaag toch helemaal anders binnenkomt. Want gisteren overleed Chad Gilbert. Amper 45 jaar oud na een jarenlange strijd tegen kanker. En we kennen hem natuurlijk vooral als gitarist-songwriter. En bijna 30 jaar lang een van de drijvende krachten achter New Found Glory, de pop-punk-band. Maar Chad kwam uit de hardcore. Als tiener zong hij bij de Shai Hulud, een soort noisy metalcore-band. En later zat hij vooral ook achter de knoppen bij een hele reeks platen. Was een geweldig goede producer, onder andere Homesick van A Day to Remember. En misschien wel ja, een van de laatste hardcore classics, zeker van deze eeuw. Terror and Keepers of the Faith. Allemaal met Chad Gilbert achter de knoppen. En als je vandaag ook ziet hoeveel bands uit zowel de hardcore als de pop-punk scene online afscheid van hem nemen. Ik zag heel mooie dingen van Mark Hoppus. Maar uiteraard ook de mannen van Madball. Hij zat ook in Hazen Street samen met Toby van H2O. Het is te veel om op te noemen. Er zijn er ook te veel al gegaan dit jaar. Het is geen goed jaar, denk ik, voor de hardcore punk-iconen. 45 jaar, veel te jong. Chad Gilbert, rustzacht. Daarom exact ook 20 jaar geleden kwam het vijfde studioalbum van New Found Glory uit. Hij is bijna gestorven 20 jaar dag op dag op dit album. No news is good news. Chad Gilbert, rest in peace, New Found Glory.
1: De zwaarste show. Studio Brussel.

Newfound Glory en New No News is Good News. Allemaal ter nagedachtenis van de net overleden Chad Gilbert. En enkele uren geleden kwam het nieuws dat de Bad Brains op nieuwe foto's staan. Binnen 2 dagen weten we blijkbaar niet meer. Ja, ik ben toch een beetje zenuwachtig. Dit is super tough.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaapers. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum, en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
6: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet, hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, ja, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
5: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
7: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
5: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
8: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
5: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris, van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken, en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Hij was onlangs nog zeer vervelend tegen de zanger van Emmure, die gewoon hallo wilde zeggen, maar zijn muziek blijft tijdloos. Dan zich, Am I Demon.
10: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

0: Een heerlijk stukje metalgeschiedenis. 1988, Glenn Danzig had de Misfits en Sam Hain achter zich gelaten en kwam met zijn eerste album onder zijn eigen naam. En dat klonk meteen anders dan de rest. Beetje Sabbath riffs, veel blues, rock'n'roll en daarboven die stem van Glenn Danzig. Alsof Elvis plots voor een metalband stond. En natuurlijk die geweldige productie van Rick Rubin. Danzig met Am I Demon. Tijd om het weer helemaal open te trekken. Drie nummers aan elkaar, geen gepraters tussen en elk op zijn eigen manier. Behoorlijk compromisloos. En we beginnen in New York met Kralis. Een band die ooit begon vanuit de black metal, maar dat genre ondertussen compleet uit elkaar heeft gehaald. Het is technisch chaotisch, soms bijna abstract. Je hoort Kill the Guardian. En dan gaan we naar Zweden voor Blood Tar. Veel traditioneel qua black metal, maar ook wat melodischer. Paradies klinkt bij momenten zelfs mooi. Maar het blijft natuurlijk voor alle duidelijkheid zeer extreem. En we eindigen met de Fransen van Profanation. Ultra Noise Warfare ga je te horen krijgen. En die titel zegt eigenlijk alles wat je moet weten. Geen subtiliteit in dit blokje. Gewoon gaan. Kralis, Blood Tar en Profanation. Drie nummers, geen pauze. The Hattrick from Hell.
1: De zwaarste show.

Entombed invloed op deze Profanation. Een beetje deep beat. Ik hou er wel van de derde in het rijtje van de Hattrick from Hell. Met daarvoor Bloodthor en Corellis. We gaan nu naar de Fareur, naar Aver. Heeft een nieuwe single, Revenants.

0: Ivor, de zangeres uit de Fareur, die ergens tussen donkere folk, elektronica en de metalwereld inhangt. Heeft een nieuwe plaat die eraan komt op 16 oktober met de naam Toengel. En volgend jaar op 2 maart staat Ivor in de AB.
1: De zwaarste Belg.
0: En we gaan nog eens naar eigen bodem, want de Belgen, de zwaarste Belgen liever van deze week, is Exposed. En die mannen zijn na een lange pauze weer helemaal vertrokken. Het is een beetje metalcore wat gemengd met hardcore. Zit ook een beetje, ja, zo moderne metals, new metal, noem het wat je wil. Maar ze hebben vooral een nieuwe plaat. Een goede nieuwe plaat, A Cure for Worse heet die. Is net uit een dikke week geleden. En daarom met veel plezier onze zwaarste Belgen Exposed met Back Down. Come on.

0: Onze zwaarste Belg van deze week, Exposed met Back Down en het gloednieuwe album A Cure for Worse. Je kan ze trouwens volgende maand zien in Rockingtals op 17 oktober.
1: De zwaarste show.
2: Studio Prison!

0: is een soort heavy music super team, zo heet dat dan. Producer Gravitz, die zette Ollie Sykes van Bring Me The Horizon samen met Spiritbox frontvrouw Courtney LaPlante voor het officiële Valorant Champions Anthem. Geen paniek, ik heb dat ook moeten opzoeken. Dit is natuurlijk een game, een first-person shooter. En dit is op die soundtrack If The Sun Burns Out Tonight. En op 1 oktober krijg je in de Kreun in Kortrijk een stevig stukje Cleveland hardcore geschiedenis bij elkaar. Misschien wel de twee beste hardcore bands die ooit uit Cleveland zijn gekomen. Ringworm en Integrity. Ringworm viert 25 jaar Bird Is Pain, een van hun aantal iconische albums. En Integrity doet net hetzelfde met het geweldige Humanity Is The Devil dat dan 30 jaar oud wordt. Zeker een show waar je bij wil zijn. Als je ze vroeger gezien hebt, dan weet je dat die twee bands zeer goed zijn. Ze zijn al wat ouder geworden, maar er hangt iets speciaals. Het is iets in het water. Cleveland hardcore, altijd donker. Altijd een klein beetje meer evil dan de rest. En als je ze nooit gezien hebt, wel, dan denk ik dat je misschien beter bij moet zijn, want je weet maar nooit. Reden genoeg om ze naar elkaar te draaien. Ik begin met Ringworm, met Bird Is Pain. En daarna gaan we naar Integrity met Hollow.
1: Studio Brussel.

1 oktober moet je dus naar Kortrijk voor dat heerlijke duo van Integrity en Ringworm. Het is ook nieuwe muziek van eigen bodem. Dit is Trails. Het tekende eerder dit jaar bij Polder Records. Nieuw album komt eraan. A Study of Absence, 20 november. En dit is die eerste single, The Weight of Ease.

Een zeer fijne nieuwe single van de mannen van Captain Kaiser. Ze gaan terug trouwens naar hun roots, naar de Back to Beer 6 Tour. Ze gaan terugspelen in jeugdhuizen, cafés en kleine shows. Kleine clubs liever. En bij elke show nemen ze een jonge Belgische band mee als support. En de soundtrack daarbij was deze nieuwe single van Bugs. Goed gedaan, Captain Kaiser. En ze ook 4 jaar geleden dan nog eens muziek gekregen van Clutch. Maar ze zijn terug. Oh, Georgia Guidestones, yeah. They don't

heerlijke nieuwe single van Clutch. We zijn terug, The Drifter Returns. Ik heb nog eentje vandaag. Zoals altijd, dankjewel om erbij te zijn. Uiteraard volgende week. Maandag ben ik er terug. Maar de laatste vandaag is Alice in Chains. Want deze vrijdag liever verschijnt de 30th anniversary versie van de MTV Unplugged. Geweldige versie toen van Alice in Chains. En dit staat erop. Natuurlijk niet in deze versie. Dit is de originele Sludge Factory van Alice in Chains. Tot volgende week.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat naast slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
2: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet, hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, ja, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
1: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijk omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis, terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrich. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
2: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
3: Ja.
2: In de eerste plaats om slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. We zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
3: uiteraard,
2: stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
3: Mm-hmm.
2: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
1: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaalrechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al twee deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatige dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de achtste finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
4: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan twee sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste twee sets zien en dan zit er misschien iets in.
1: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt gewonnen. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt

lost.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen, voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al 2 deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
2: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
1: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op